0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor Eredivisieclub zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Aan alles komt een einde. Zo ook aan de serie over de eerste Korinthenbrief van Rob Favier. De afgelopen weken hebben we in Levenswoorden geluisterd naar deze serie, die ook te horen is geweest in De Nieuwe Morgen. Zometeen gaan we luisteren naar aflevering 19 en 20 uit deze serie. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Lucas 12, vers 15. Daar staat: Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.

0: Marcel en Lydia Tsiemer, je hoorde De vreugde van u is mijn kracht. Het is alsof Rob Favier het belangrijkste voor het laatst bewaard heeft. De afgelopen weken hebben we geluisterd naar een aantal afleveringen uit zijn serie over de eerste Korinthebrief. En aflevering 19 die gaat over de liefde. Toch wel een van de belangrijkste dingen uit de Bijbel.
1: In deze overdenking wil ik het graag met je hebben over misschien wel het beroemdste hoofdstuk uit de brieven van Paulus. En ik zie wel verbanden met die bijzondere dagen. Het gaat dus over de liefde. 1 Korinthe 13 is het meest favoriete Bijbelgedeelte bij trouwdiensten. En niet voor niets. Paulus schrijft daar dan ook een geweldig mooi lied. Hij doet dat een beetje als conclusie van alles wat hij geschreven heeft over de verdeeldheid in Korinthe. En dan noemt hij de liefde als iets dat boven alle verschillen uitstijgt. Tja, wat kun je nog voor nieuws zeggen over de liefde? Op Valentijnsdag weet de commercie er flinke munt uit te slaan. Probeer maar eens een roos te kopen voor iemand. Nou, dan moet je wel even sparen. En je wordt gek gemaakt met alle reclames over wat je moet doen op Valentijnsdag. Wist je dat dit oorspronkelijk komt van een legende die vertelt dat Valentijn een priester in Rome was die in het geheim christelijke huwelijken voltrok, ondanks een verbod van de keizer? Hij werd daarvoor op 14 februari geëxecuteerd en werd de beschermheilige van de geliefden. De datum valt ook samen met het Romeinse Lupercalia. Dat was een feest waarbij de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een kom werden gedaan en door mannen werden getrokken om tijdens het feest een koppel te vormen. Maar de echte romantiek begon pas in de 14e eeuw. En we weten natuurlijk dat het huidige Valentijnsgedoe is komen overwaaien uit Amerika, net als Black Friday. Maar soms lijkt het wel of wij met alle toeters en bellen de diepste betekenis van liefde proberen te overvleugelen. Want waar Paulus het over heeft, heeft niets te maken met romantiek en vlinders, maar met dienen en met opofferen. Er zijn verschillende woorden in de Bijbel voor liefde en het woord dat hier gebruikt wordt is het woord agape. Dat wijst ook naar de liefde van Jezus. Die was natuurlijk heel zichtbaar in alles wat hij deed voor de mensen om zich heen. Maar hij was vooral heel opofferend. Zo opofferend dat hij zijn leven op het spel zette en het ook verloor. Maar de liefde van God is nog groter en daar kan de dood niet tegenop. Bij opofferende liefde moet ik bijvoorbeeld denken aan een vader die een brandend huis binnengaat om zijn kind te redden. Deze vorm van liefde is wat Jezus van ons vraagt. Gelukkig worden we meestal niet met zo'n situatie geconfronteerd, maar in het dagelijks leven zijn er genoeg momenten waarin je zomaar een beetje van die liefde kunt laten zien. Juist in onze maatschappij, die nogal ikke-ikke is, hebben christenen daar een enorme uitdaging, maar wel een hele mooie. Want die liefde is levensveranderend voor jezelf, maar ook voor die ander aan wie je die liefde geeft. It's been a long year, it almost took me down, I swear.

0: Toby Mac, je hoorde Faithfully bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar de laatste twee afleveringen uit de serie over de eerste Korinthenbrief van Rob Favier. Net hoorde je aflevering 19, die ging over de liefde. En aflevering 20, die gaat over beklagenswaardige mensen.
1: We zijn een poos bezig geweest met de eerste brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe. Daar wil ik nu mee eindigen. Er zijn nog heel veel gedeelten waar we het niet over gehad hebben, maar het is weer tijd voor iets anders. Vandaag wil ik nog even kijken naar 1 Korinthe 15 vers 19. Dat is nogal een tekst. Paulus schrijft daar: als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Of in de NBG-vertaling: indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat schrijft hij na een heel betoog over de betekenis van de opstanding van Jezus uit de dood. Hij wil de Korintiërs duidelijk maken dat als Jezus niet was opgestaan, al hun prediking en gefilosofeer volkomen zinloos zouden zijn. Dit schrijft hij dus, zoals we al meerdere keren gezien hebben, aan mensen die zich graag lieten gelden. Er waren allemaal clubjes in de gemeente en de een wist het nog beter dan de ander. Maar Paulus zegt: jongens, houd toch op, het gaat over veel diepere dingen. Ik verkondig jullie de opstanding uit de dood, en daarmee krijgt alles een heel ander fundament dan menselijke wijsheid en spitsvondigheid. Als je dat laat vallen, is er geen verschil meer tussen de plaatselijke Jeu de Boel-vereniging en de kerk. Want het uitzicht op het leven na de dood en het leven voor de dood hebben van alles met elkaar te maken. Als er geen nieuw uitzicht is, moet je concluderen dat haat en liefdeloosheid toch het laatste woord hebben. Maar als dat uitzicht er wel is, mag je weten dat je werk niet voor niets is. Want dat uitzicht beïnvloedt je inzicht in hoe God wil dat wij leven. En vanuit dat uitzicht zijn er talloze mensen geweest die in de meest doodgelopen situaties nieuw leven hebben voortgebracht in de naam van Jezus. Want als je mag hopen op een andere wereld, een wereld waar mensen elkaar gelukkig maken in plaats van de grond intrappen, dan kan dat je inspiratie geven om aan de slag te gaan. Je weet misschien wel dat ik een enthousiaste racefietser ben en dolgraag in de zomer allerlei vreselijke bergen beklim. Maar dat doe ik omdat ik weet dat als ik straks de top bereik, er een geweldig uitzicht is. En dan voelt het goed, hoe erg je je ook hebt moeten inspannen. En wat een beklagenswaardig mens zou ik zijn als ik me niet goed had voorbereid en moet concluderen dat er boven helemaal geen top wacht. Daarom ga ik elke keer toch maar weer aan de slag om te zoeken naar het uitzicht van Gods Koninkrijk. En ik doe dat op mijn manier, met mijn preken en mijn liedjes. En jij mag het doen op de manier die bij jou past. En ga nu niet zeggen dat er eigenlijk geen manier voor jou is, want iedereen kan dat. Iedereen kan hoop brengen in de kleinste dingetjes. Maar dan moet je je elke keer wel goed afvragen vanuit welk uitzicht jouw inzicht is.
2: One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound.

Ooit komt er een dag, dan gaan we met z'n allen naar de hemel en dan zullen we hem weer zien. Met Redman hoorde je One Day, daarvoor de overdenking van Rob Favier. Wil je deze hele serie over de eerste Korinthebrief van begin tot eind luisteren? Dat kan via ons Spreken en Overdenkingen kanaal. Kun je vinden op grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook het podcastkanaal van Levenswoorden, waar je iedere dag mooie overdenkingen kunt horen. Zometeen de nieuwe morgen met Lucas Kramer.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en de brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat Russen het ook echt doen, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Een bermbrand langs de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daardoor bij Ulvenhout 2 afgesloten rijstroken. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. En daardoor staat er weer 3 kilometer file bij Ulvenhout met zo'n 20 minuten vertraging.
12: Goedemorgen, deze morgen, deze vrijdagmorgen. Ja, welk lied wil jij graag horen zometeen? Nou, laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En zometeen ook in de ochtendshow Brandon Lake.
13: So I throw up my hand and praise you again and again.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.
20: Grootnieuws Radio.

0: Woorden en ik denk ook liederen, ja, die schieten vaak tekort om God te danken. Ja, hoe mooi is het dan dat het hart ook mee kan doen? Een hart dat halleluja zingt. Je hoorde Gratitude, een lied van Brandon Lake. Het lied waar we deze nieuwe morgen mee starten, op een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 7 augustus 2026. En het is bijna 10 minuten over 6. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Ja, voor mij voorlopig even de laatste ochtendshow. Want vanaf maandag gaat Joeri je weer gezelschap houden in de vroege ochtend hier bij GroNieuws Radio. Maar ja, die wekker, die heeft de afgelopen 2 weken goed dienst gedaan. Ja, die ga ik niet meteen op Marktplaats zetten. Dat kan ik je wel vertellen. Want die ga ik nog nodig hebben komende maanden. Want we zijn hier bij GroNieuws Radio volop bezig met hele mooie plannen. Ook voor het nieuwe radioseizoen. En er gaan mooie dingen aankomen. Ja, zeg ik met een big smile op mijn gezicht. Ja, veel meer mag je nog niet erover zeggen. Maar ja, hou de kanalen in de gaten. Er gaan mooie dingen nog gebeuren. Hey, wat gaan we vandaag doen? Laten we ook gewoon lekker bij de dag leven. We gaan vandaag ook verder met ons rondje campings en conferenties. Want we gaan even langs bij de Revijweek van NEM, New Is Ministry. Woorden, overdenkingen, ja, net ook al in levenswoorden. Maar ook deze ochtend in De Nieuwe Morgen van Rob Favier. En de Bijbelquiz gaan we weer spelen. En ja, dat is ongekend spannend als je het een beetje volgt. Ik ben heel benieuwd of de kandidaat van vandaag de kennis een beetje op peil heeft. En misschien wel de kandidaat van maandag kan verstaan. We gaan het afwachten. Nou, eerst gaan we beginnen met een heel mooi lied. Aangedragen door, ja, misschien wel door jou of een van de luisteraars van GroNieuws Radio. Nou, in dit geval is het Afieke. Goedemorgen, Afieke.
1: Goedemorgen, Luca.
0: Goedemorgen. Ja, jij mag vandaag weer de mensen voorzien van brandstof, hè?
1: Ja, dat vinden ze echt wel heel fijn. Dus als ze ons om 5:15 dan al voor de deur te wachten.
0: Ja, ja, brandstof, dan bedoel ik natuurlijk de benzine en de diesels, ja, en de elektriciteit, ja, voor de auto's. Hey, ik vroeg me eigenlijk af, Afieke, wat geeft jou nou brandstof voor de nieuwe dag?
1: Nou, voor mij is als ik wakker word en gelijk Gods woord mag lezen. En dat hij me daarmee bemoedigt of soms... soms een tip geeft van ja, hoe kan je vandaag omgaan met de ander? Of hoe je hem kan loven en prijzen bijvoorbeeld. Ja. Dat is wat zijn woord met je doet, ja.
0: Wat mooi zeg. Nou, een mooie aanmoediging om de Bijbel van een laag stof te ontdoen, zoals Josiah Queen zou zingen. de Bijbel weer te gaan lezen. Dankjewel, Afieke. Hey, en we gaan ook met een mooi lied de dag deze vrijdag starten. Wat heb je voor ons in petto? Laten we beginnen met de vraag, waarom dit lied?
1: Voor mij is het Phil Wickham met Homesick for Heaven. Ja. Toen ik dat lied hoorde op de radio, had ik echt zoiets van... Ja, het begint heel rustig. En dan ineens komen die woorden van... I wanna walk with Moses on streets of gold. Ja. En die woorden, ja, die muziek, dat gaf me gewoon zo boost. Dat ik denk van, mogen wij straks al die dingen meemaken die beloofd zijn als hij terugkomt en als Jezus terugkomt. En dat is wat dat lied, dat maakt je gewoon zo blij, zo enthousiast dat je daar... er is geen pijn meer, er is geen verdriet meer. Ja, dat stuk dat komt in het lied zo naar voren en dat neemt je helemaal mee.
0: Ja, het is een mooi vooruitblik naar het Koninkrijk van God. Een mooie vooruitblik naar de hemel. En daar zingt Phil Wickham inderdaad over. Nou, we gaan naar luisteren. Dankjewel, Afieke. En een hele mooie dag vandaag toegewenst.
1: Ja, ook voor jullie.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: This is Homesick for Heaven bij GroNieuws Radio.

0: I'm homesick for heaven, zingt Phil Wickham in de Nieuwe Morgen. Deze vrijdagochtend, het is 6:15 geweest. Nou, Corine die is al een tijdje wakker. Ze laat weten, ja, vandaag was de biologische wekker die mij wakker maakte. Om 3 uur lekker liggen luisteren naar Gronings Radio. En dan is het geen straf om wakker te liggen. Iedereen een fijne dag en alvast een heel mooi weekend. Groetjes van Corine. Ja, André, de vrachtwagenchauffeur, die is ook al wakker. Ja, wel balen dat ik vanmiddag pas om 2 uur moet lossen in Nieuwegein. Dus ik mis die hele mooie rit van de Tour de France. Nou, hopelijk heeft Demi Vollering een hele goede dag. En een zegen en goed voor jou en voor alle luisteraars. En een fijn weekend. Ja, vanmiddag, dit weekend trouwens ook, de ontknoping van de Tour de France. Fam, is echt ongekend spannend. Echt heel leuk om te kijken. Dus een tipje van André en ook een beetje van mij. John wenst iedereen blessings toe. En Adriaan zegt, ja Lucas, het waren 2 gezellige weken opstaan met andere energie. Erg leuk. En een goed weekend alvast. Groeten van Adriaan. Nou, de lijst met wakkere mensen die vult zich al lekker. Wil je ook even melden? Ben je ook al wakker deze vrijdagochtend? Laat van je horen via de Grootnieuws Radio WhatsApp.
1: De dagtekst.
0: Vandaag uit Lucas hoofdstuk 12. En daar zegt Jezus, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. De dagtekst van vandaag die vind je in Lucas 12, het 15e vers. Zometeen het worship na Rent Collective.

Worship, worship deze vroege vrijdagochtend bij GrootNieuws Radio. En God doet iets nieuws. Daarvoor You Are My Vision van My Rent Collective. Ja, Jaco en Perry die zijn in Normandië geweest en komen vandaag weer thuis. Afgelopen week mochten we weer veel winkels voorzien van kleding, laten ze weten. We rijden met een mooie grote gele vrachtwagen. En we voelen ons gezegend dat we dit werk mogen en kunnen doen. En we wensen alle chauffeurs een veilige rit en met veel opbouwende muziek om lekker mee te zingen vanuit de cabine. Een goede uitzending gewenst van Jaco en Perry. Dankjewel. Dan de familie Vink. Ja, die laten weten, hoi lieve mensen van GrootNieuws Radio. We zijn al even onderweg in de auto naar de Ardèche voor 2 weekjes vakantie. Zon en stokbrood. En nog even genieten met GrootNieuws Radio via de radio dus. Fijne dag allemaal. Nou, fijne vakantie toegewenst voor jullie. Timo is vrachtwagenchauffeur en mag elke dag om 3 uur opstaan. Ook vandaag weer. Nou, succes Timo. Ja, en Han en Joke en Melissa, ja, die zijn onderweg vanuit Waddinxveen naar Spanje. Ja, en je weet wat ze over Spanje zeggen. Daar schijnt altijd de zon. Nou, een hele fijne tijd ertoe gewenst in het prachtige Spaanse land. Zometeen Frans van de Week met het nieuws van 6:30. De groot nieuwsupdate komt eraan.

0: Deep the Father's Love for Us. Stuart Townend, hier bij GroenLinks Radio. Nou, veel mensen gaan nog op vakantie, ook de familie De Haai. Letta laat weten, zojuist met ons gezin vertrokken voor vakantie in Zuid-Duitsland. Heel wat uurtjes in de auto voor de boeg, maar voorlopig met GroenLinks Radio aan. Groetjes van Arie, Aletta, Janine, Sanne, Gerco en Annelieke. Nou, hele fijne vakantie toegewenst. Het is 7:02 en hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaar gewond in zijn woning, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De brand die gistermiddag uitbrak in de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. Er raakte nog een brandweerman zwaar gewond. Hij werd aangereden door een bluswagen. Bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze juist goedkoper geworden. En de duurste is PSV, bijna €350.
2: Grootnieuws update.
0: Ja, volg Jezus radicaal en kies voor een leven in armoede. Die oproep deed Paus Leo gisteren. Hij was bij een jongerenbijeenkomst in de Italiaanse stad Assisi, die in het teken staat van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Het ND schrijft dat. De paus riep jongeren op om naar de randen van de samenleving te gaan. Daar waar onrecht en de macht van enkelen de waardigheid en de dromen van velen ontkennen. De paus zei dat een levensstijl van eenvoud, broederlijkheid en nabijheid de kans geeft om in geloof te groeien. En christelijke organisaties in India krijgen het mogelijk een stuk moeilijker door een wetswijziging die nu voorligt. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Het gaat om een wet die buitenlandse financiële steun aan maatschappelijke en religieuze organisaties regelt. Ja, als kerken hun registratie verliezen of niet tijdig verlengen, kunnen ze zelfs hun kerkgebouwen verliezen. En ook mag er geen buitenlands geld worden gebruikt voor evangeliserende activiteiten. En volgens christelijke leiders geeft de wetswijziging de overheid nog meer mogelijkheden om organisaties en ook kerken dus te controleren en ook in te grijpen. En rabbijn Lodi van den Kamp boycott een kennisfestival van de Universiteit Utrecht. De reden is dat de universiteit zich terugtrok in een debattoernooi waar ook Israëlische studenten aan mee zouden doen. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. Volgens Van den Kamp staat dat haaks op het thema van het kennisfestival, namelijk het verminderen van polarisatie in de schoolklas. De Universiteit Utrecht betreurt de boycott van de rabbijn. Ze nemen het signaal serieus en tegelijkertijd is het intrekken van de steun voor het debattoernooi geen uitspraken over Joodse studenten, medewerkers of de Joodse gemeenschap, al dus de universiteit. Ja, en wat doe je met kerkgebouwen die gesloten worden en wat doe je met het interieur? Nou, in Vorden hebben ze een voormalige Rooms-Katholieke kerk omgebouwd tot Heiligenbeeldenmuseum. Het ND ging er langs. Zo'n 75 vrijwilligers die houden het draaiende om al dat erfgoed tentoon te kunnen stellen. Ja, in het gangpad van de kerk staan beelden van de 12 apostelen, afkomstig uit een gesloten kerk dus in Tilburg. En ook Maria is goed vertegenwoordigd. Nou, veel vrijwilligers die hebben katholieke wortels. En zo kunnen ze hun kennis over het geloof delen met bezoekers. En dan het GroenLinks Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag in het zuiden periode met zon. In het noorden ook veel wolkenvelden. Ook daar eerst een buitje vandaag. En het wordt tussen de 21 en 25 graden. En in het weekend zonnig en warm. Morgen tussen de 25 en 30 graden.
3: Lucas Kramer.
0: En zometeen gaan we in navolging van Afieke lezen uit de Bijbel. Lucas 21 is aan de beurt. Chris Tomlin ga je zometeen horen. En dit is nieuwe muziek van Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
2: De nieuwe morgen

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

meezingen mag natuurlijk, hè. How great is our God? Dat was Chris Tomlin hier in De Nieuwe Morgen. Ja, zometeen lezen we een paar versen uit Lucas hoofdstuk 21. Ja, een heel kort stukje eigenlijk maar vandaag. Maar genoeg om uit mee te nemen. Het gaat namelijk over geven. Mooie lessen kunnen we erover over leren. Zometeen vanuit Lucas 21 dus. Ja, eerst de trein. Deze zomer hoorde je veel in het nieuws over een speciaal ticket van de Nederlandse spoorwegen. Ja, om het treinreizen weer een beetje te stimuleren als duurzaam alternatief voor de auto. Nou, over de trein.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 21, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Jezus bij de geldkist. Toen Jezus opkeek, zag hij hoe de rijke mensen geld in de geldkist van de tempel gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Hij zag dat ze er 2 koperen muntjes in gooiden. Hij zei, luister goed. Ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meest in de geldkist heeft gedaan van allemaal. Want al die andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid. Maar zij heeft er iets van haar armoede in gegooid. Ze heeft alles gegeven wat ze nodig had om van te leven. Jezus vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Jezus hoorde de mensen zeggen dat de tempel zo mooi was en dat hij met mooie stenen en geschenken versierd was. Maar hij zei, er zal een tijd komen dat alles wat jullie daar zien zal worden afgebroken. Er zal geen steen van op de andere blijven staan. Toen vroegen ze hem, meester, wanneer zal dat gebeuren? En waaraan zullen we kunnen zien dat het zover is? Jezus zei, let op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben het en het is zover. Geloof hen niet. Ook zullen jullie horen over oorlogen en onrust. Word daar niet ongerust over. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Sela en alles wat adem heeft. En daarvoor de Bijbellezing uit Lucas 21. Straks het nieuws van 7 uur met Frans van der Beek. En hier zijn Martin Smit, Carrie Job en Cody Carts. En Our God Reigns.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series, zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op dit moment staat er één file in Nederland. Dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
12: Goedemorgen, bijna 7:03. Ja, we gaan zo meteen even sfeer en ook verhalen ophalen bij een conferentie in Voorthuizen. En zo meteen ook Keith en Kristen Getty.
13: Voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toiletas vol bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Thijs en Jorieke
21: live.
22: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
21: Over het thema Weerbaar in de onrust.
22: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
23: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
22: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
24: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
23: Tot dan!
25: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
26: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
27: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
28: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
27: En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Lucas Kramer.
29: Het christelijke radiostation.

0: activatie van het volk van de verrezen Heer. Ja, zing je lied maar op blijde toon en breng eer aan Jezus. O Christuskerk, wees blij. You're the Come People of the Risen King, zo heet het lied van Keith en Kristen Getty. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 7 augustus 2026. Het is 7:10. Ja, dit is de ochtendshow van Groot Nieuws Radio. Ja, we vieren de zomer en we vieren de vakantie. En hoe mooi is het als je een beetje geïnspireerd uit je vakantie uitkomt? Nou, de een die neemt een hele stapel boeken mee naar zijn vakantie of haar vakantie. De ander die gaat bewust naar een christelijke camping. Weer een ander die trekt het liefst gewoon echt elke dag de natuur in. Maar je kan ook een conferentie bezoeken. De afgelopen weken organiseerde Near East Ministry een aantal revijweken. Ja, en vandaag is de allerlaatste dag. En we gaan daarom zometeen de balans opmaken met directeur David Verboom.
1: De dagtekst.
0: Vandaag uit Lucas 12, daar zegt Jezus: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. De dagtekst van vandaag, Lucas 12, vers 15. En dit is muziek van Lauren Daigle in de Nieuwe Morgen. Dit is You Lead Me.

0: Een lied dat hoort bij de serie House of David. Je hoorde Lauren Daigle en You Lead Me. Maakt het 7:15. Het is elk jaar weer een moment waar veel mensen naar uitkijken. Dat zijn de Reveille-weken in Voorthuizen. Ja, het zijn kleinschalige conferenties waar christenen bijeenkomen. Tijd voor God, tijd voor elkaar en tijd voor jezelf. En het thema dit jaar van de Reveille-weken, ja, dat is Meet Up, waar de hemel de aarde raakt. Nou, vandaag is de laatste dag van twee Reveille-weken en ook nog een verdiepingsweek. Dus ben heel erg benieuwd hoe het is met het energielevel van directeur David Verboom van Near East Ministry, de NEM afgekort. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, hoe is het na 3 weken conferentie in Voorthuizen? Het lijkt me echt slopend, of niet?
1: Nou, nee hoor. Ja, het is wel heel druk geweest en heel vol. Maar het is geweldig om zoveel mensen op ons terrein te hebben. En het geeft ook enorm veel energie, omdat je met elkaar optrekt. Gelukkig. In eenheid, elkaar bemoedigt. Dus zeker ook heel veel energie die eruit komt.
0: Mooi. Ja, Near East Ministry ken ik als een organisatie met liefde voor Jood en Arabier. Jullie zetten je echt in voor eenheid, voor verbinding tussen die twee. Is dat ook een focus geweest voor deze 5 weken?
1: Ja, eigenlijk altijd wel. En misschien nog wel meer in deze tijd, waar je toch zoveel polarisatie ziet. Alsof je moet kiezen voor Israël of voor de Palestijnen. Wij, vanuit de Bijbel zien we dat we allebei mogen lief hebben. En we hebben ook die sprekers. Dus we hebben Messiaans-Joodse sprekers, christelijke Arabische sprekers, die ook in Jezus die eenheid voorstaan en ook elkaar lief hebben. En ja, met al het slechte nieuws uit het Midden-Oosten is dat zo mooi om ook die mensen te horen tijdens onze conferenties. En ook deze week hebben we die als sprekers bij ons gehad.
0: Ja, merk je dan dat die eenheid dan echt gebouwd wordt op zo'n conferentie?
1: Ja, zeker. Kijk, het andere is natuurlijk dat de mensen uit alle kerken, de hele ecumenische breedte eigenlijk van christelijk Nederland, naar deze conferenties komen. En ja, het mooie is dat je ook niet alleen sprekers hebt, maar we gaan ook in groepen. En dan ga je ook, ja, dus het Joodse denken ook van elkaar leren. Hè? Als je bepaalde teksten leest, om ook naar elkaar te luisteren. En daarnaast ook gewoon met elkaar mee te leven, wat je in het leven meemaakt, de uitdagingen die je hebt. En ja, dan merk je absoluut dat die eenheid in Jezus, dat enorm groeit door zo'n week heen ook.
0: Ja, mooi. Het thema dit jaar is Meet Up, waar de hemel de aarde raakt. Ja, ik wilde dat thema eigenlijk in de vorm van een vraag stellen. Ja, waar raakt de hemel de aarde, David?
1: Ja, nee, dat is inderdaad zijn we daarmee bezig. En ja, we kijken dan naar alle. En dat begint al in het Oude Testament, weet je, op de berg Moria, waar God voorziet in het offer. Op Sinaï, waar God ontmoet, zijn volk ontmoet. Nou, dan op de Horeb, waar God spreekt in het zuizen van een zachte stilte. Nou, iets wat we zo erg nodig hebben in deze drukke tijd. Maar dan ook natuurlijk Golgotha, waar het Lam van God sterft voor het zonde van de wereld. De Olijfberg, waar Jezus opstijgt ten hemel en waar we ook uiteindelijk de berg Sion, de toekomst zien als God terugkomt. En ja, dat is gewoon heel mooi om dat met elkaar in de Bijbel te bestuderen. En de Bijbel gaat dan ook veel meer leven. En je bemoedigen ook om zelf in het leven te staan.
0: Ja, ja, je kan dan zeggen van ja, dat zijn mooie verhalen, waardevolle verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Raakt de hemel de aarde vandaag de dag ook nog?
1: Ja, want kijk, we hebben allemaal onze uitdagingen in het leven. En er komt zoveel op ons af. En dan, we zeggen ook verwachtend bidden. We gaan dan ook op de knieën. We bidden voor de dingen die je persoonlijk spelen. En dan zie je dat door gebed. Gebed eigenlijk het krachtigste wapen is voor elkaar. Om elkaar te helpen, maar ook om te bidden voor het Midden-Oosten en alles wat er in de wereld gebeurt. Dus ja, dan merk je wel die momenten dat Gods geest aanwezig is en dat je bemoedigd en versterkt wordt door elkaar.
0: Ja. Hoe heb je dat persoonlijk, David? Heb je dan de afgelopen 3 weken, je hebt dan 3 weken conferentie nu achter de rug. Heb je dan zo'n moment misschien wel meegemaakt of ja, heel klein of misschien heel groot, dat je echt ziet van nou, hier raakt de hemel de aarde?
1: Ja, ik ben zelf heel erg aangesproken door het voorbeeld van het Lam van God. Dat, de Bijbel heeft het over het Lam van God in het verleden, maar ook natuurlijk op wat er gebeurd is dat Jezus zijn leven gegeven heeft. Maar het Lam van God gaat ook door, zei iemand. Hè? Ook in de toekomst is Jezus nog steeds als hij terugkomt, dan zien we hem als het lam van God. Hij, wat Jezus voor ons gedaan heeft, is niet alleen iets van het verleden, maar is ook iets wat ons vandaag, zijn genade, zijn liefde, die ons door de dag heen draagt. Dus ja, dat is dat zingt dan op een gegeven moment, ja, misschien weet je het theoretisch, maar tijdens zo'n week dan word je daar door bepaald en dan bemoedigt je dat zo enorm om het leven aan te gaan.
0: Ja, en dat is iets wat, ja, misschien een hele bekende geloofswaarheid, die neem je dan deze week weer opnieuw tot je en dat landt in je hart dan eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. En daarnaast is het ook gewoon dat heb ik nog niet genoemd. Het is natuurlijk ook, het zijn weken voor alle generaties. Dus we hebben de kinderen, we hebben de tieners, we hebben jongvolwassenen. Die hebben allemaal hun eigen programma. En het was ook heel mooi. Je wordt ook dan bemoedigd, zo vertelt een kind. Dat was ook geweest naar het pretpark en had van alles gedaan. En toen ik vroeg, nou, wat doe je volgend jaar het liefst? En toen zei ze heel lief van, nou, hey, dan kom ik weer naar de Reveilweken. Om mijn vriendjes te zien en mijn vriendinnetjes te zien. En zo word je ook bemoedigd door elkaar. Door met elkaar op te trekken in een tijd waar dat uitdagend is. En om zo met elkaar Jezus te volgen.
0: Mooi. Hey, vandaag de allerlaatste dag na drie Reveilweken, zou je het wel kunnen zeggen. Gaat vandaag nog iets gebeuren of is het vooral de tenten, de caravans inpakken en naar huis rijden en de was doen?
1: Ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Maar het mooie is dat we elke Reveilweek, die drie weken, elke week is een andere groep. En we sluiten ook af, en ook vandaag, met elkaar te zegenen. Dus in die groep. Waar we zitten, die groepsgesprekken van zo rond de 10, 12 mensen. Dan bidden we voor elkaar. En ook zegenen we elkaar met een tekst of met een beeld. Maar een bemoediging om het leven weer in te gaan. En dat zijn ook hele mooie momenten. Omdat je dan door de mensen die je hebt leren kennen ook bemoedigd mag worden. En ook heel specifiek gezegend mag worden. Om weer naar huis te gaan.
0: Ja, een mooi slot dus van deze verdiepingsweek. Ik wens jullie nog een hele mooie ochtend daartoe daar in Voorthuizen bij Near East Ministry. Dankjewel, directeur David Verboom van de NEM, over de Reveilweken van afgelopen weken. Straks muziek van Need to Breathe. En dit is Lef. En tot we thuis zijn.
2: Voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: En juich gerust mee hoor met de Ontwikking Band. Je hoorde Ik Wil Juichen Voor U. En daarvoor muziek van Matthew West en Don't Stop Praying. Het is 8:30 en hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far en Siske de Rat en de serie Duel in de Diepte. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber was 82. Ouders met kinderen die naar de dagopvang gaan waren daar vorig jaar minder aan kwijt. Volgens TBS moesten ze ongeveer 1/3 zelf betalen, dus iets minder dan het jaar ervoor. In de dikke vandalen komt voortaan het woord vulva-lippen te staan. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Actiegroepen als Dolle Mina's hebben er jarenlang actie voor gevoerd. Ze vinden schaamlippen veel te negatief klinken.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, volg Jezus radicaal en kies voor een leven in armoede. Die oproep deed Paus Leo gisteren. Hij was bij een jongerenbijeenkomst in de Italiaanse stad Assisi, die in het teken staat van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Het ND schrijft dat. De paus riep jongeren op om naar de randen van de samenleving te gaan. Daar waar onrecht en de macht van enkelen de waardigheid in de dromen van velen ontkennen. De paus zei dat een levensstijl van eenvoud, broederlijkheid en nabijheid je de kans geeft om in geloof te groeien. En christelijke organisaties in India die krijgen het mogelijk een stuk moeilijker door een wetwijziging die nu voor ligt. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Het gaat om een wet die buitenlandse financiële steun aan maatschappelijke en religieuze organisaties regelt. Ja, als die organisaties en kerken hun registratie verliezen of niet tijdig verlengen, kunnen ze zelfs hun gebouwen of kerkgebouwen verliezen. En ook mag er geen buitenlands geld worden gebruikt voor evangeliserende activiteiten. Nou, volgens christelijke leiders geeft de wetwijziging de overheid nog meer mogelijkheden om organisaties en kerken te controleren en ook in te grijpen. En rabbijn Lodi van der Kamp boycott een kennisfestival van de Universiteit Utrecht. Reden is dat de universiteit zich terugtrok in een debattoernooi waar ook Israëlische studenten aan mee zouden doen. Dat meldt het RD. Volgens Van der Kamp staat dat haaks op het thema van het kennisfestival, namelijk het verminderen van polarisatie. De Universiteit Utrecht betreurt de boycott van de rabbijn en ze nemen het signaal serieus. Ja, en wat doe je met kerkgebouwen die gesloten worden en wat doe je met het interieur? Nou, in Vorden hebben ze een voormalige Rooms-Katholieke kerk omgebouwd tot Heiligenbeeldenmuseum. Het ND ging er langs. Zo'n 75 vrijwilligers houden het draaiende om al het erfgoed tentoon te kunnen stellen. In het gangpad van de kerk staan beelden van de 12 apostelen, afkomstig uit een kerk uit Tilburg. En ook Maria is goed vertegenwoordigd. Nou, veel vrijwilligers die hebben katholieke roots en kunnen zo hun kennis over het geloof delen met bezoekers. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag in het zuiden periode met zon. In het noorden veel wolkenvelden en daar ook eerst een buitje. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Ja, het weekend verloopt zonnig en warm. En morgen tussen de 25 en 30 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, zometeen de overdenking van Rob Favier. We gaan drop-ijs testen. Mis er niet. Eerst muziek van Kate Nicole. Dit is In Jesus' Name.
2: De Nieuwe Morgen.

Sander en Angela in de Nieuwe Morgen. Wat een heerlijke dag. En daarvoor hoorde je Kate, Nicole en In Jesus' Name. Ja, zometeen horen we de overdenking van Rob Favier. Hij neemt ons deze ochtend mee naar de zee. Ja, en zometeen heeft hij over dat bekende verhaal uit de Bijbel. Zometeen dus meer over in de overdenking van Rob Favier over een paar minuten. Eerst muziek van Brian Dirksen. Dit is The River.

0: Brian Dirksen, van wie dus postuum muziek nog wordt uitgebracht, zo werd gisteren bekend. Dit was een klassieker van hem, The River. Maakt het 8:15 op deze vrijdagochtend. En dan is het tijd voor de overdenking door Rob Favier.
1: Vandaag en volgende week hebben we het even over de zee. Een van de bekendste verhalen daarbij is natuurlijk de geschiedenis van Mozes, die het volk Israël door de Schelfzee leidt. Waar die precies lag is nooit helemaal duidelijk geworden. Er zijn theorieën dat het een puntje was van de Rode Zee, maar ook dat het een van de bittermeren was die in dat gebied liggen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Waar het natuurlijk om gaat, is dat het volk Israël definitief bevrijd wordt van de slavernij. Nadat Mozes toestemming had gekregen om weg te trekken, kreeg de farao spijt en zette de achtervolging in. En als Mozes dan helemaal klem staat tussen voor hem de zee en achter hem het leger van de farao, laat God zijn grootheid zien door de zee tijdelijk droog te leggen. Er stak een flinke oostenwind op die ervoor zorgde dat het water weggeblazen werd. Krachtige oostenwinden kennen wij hier ook wel, hè? En meestal brengen die wel iets teweeg. In de winter zorgen ze voor vrieskou en in de zomer wellicht voor een hittegolf. We hebben het afgelopen jaar allebei meegemaakt. Maar de zee valt droog en Mozes en het volk kunnen het door. Dus hier brengt de zee leven voor de Israëlieten, maar eigenlijk is het natuurlijk het ontbreken van de zee dat het leven voor hen mogelijk maakt. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere is dat het leger van de farao door de golven bedolven wordt als God besluit om de zee niet langer tegen te houden. Dus hier heeft de zee haar vernietigende kracht voluit. Water is leven, maar blijft ook altijd bedreigend. Daarom is water ook datgene wat gebruikt wordt bij de doop. Je kent het natuurlijk ook wel in het spraakgebruik, hè, dat je uitroept dat je verdrinkt in het werk bijvoorbeeld. Water als symbool van de dood, maar daarom ook als levensbrenger, omdat het verkeerde doodmaakt. En in onze maatschappij staat water toch ook symbool voor reiniging en hygiëne. Maar om nog even terug te komen op Mozes, door de twee dingen die er gebeuren, de redding van het volk en de vernietiging van het leger van farao, is een nieuw leven mogelijk en ligt er een toekomst. Dat betekent dat als wij een nieuwe stap willen maken in ons leven, echt opnieuw willen beginnen, dat we dat dan ook echt moeten doen en niet half wassen. Soms is het goed om in één keer te breken met het oude waarvan je vindt dat dat weg moet. Soms is die stap te groot en moet je het in kleine pasjes doen. Maar als je basishouding veranderd is en je uitgangspunt een nieuwe richting aanwijst, kun je op die manier ook op het nieuwe pad lopen. En hoe mooi is het dan als er mensen met je meelopen? Daar zijn we toch immers kerk voor met elkaar? Net als het volk Israël samen de nieuwe toekomst tegemoet ging.

0: Ja, en zo is de cirkel weer rond. We begonnen vanochtend om 6 uur met een lied dat gaat over een hart dat halleluja zingt. En dit gaat ook over een zingend hart. Je hoorde Dien hier bij Gronings Radio in de Nieuwe Morgen. Daan Harschers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, gisteren in dit programma, laten we dat nog even terugpakken. Stelde ik de vraag van, ja, zijn er ijsmaken die niet lekker zijn?
1: Ja.
0: Ik ben van mening, alle ijsmaken zijn lekker.
1: Zo.
0: Alleen luisteraar Johannes die was het daar niet mee eens. Die gruwelt echt bij het idee van het concept drop-ijs.
1: Drop-ijs. Heb ik gehoord, ja.
0: Wat denk jij van drop-ijs?
1: Ik heb geen idee. We moeten het...
0: Nog nooit gehad ook?
1: Nee, nog nooit gehad.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, toen dacht ik, en ook aangespoord eigenlijk door een luisteraar... die zei van, het wordt ook gewoon in een Nederlandse supermarkt wordt het verkocht. Dus gistermiddag op het fietsje ging ik naar de supermarkt. Ja. En er was nog echt helemaal achteraan, in het vak, in het vriesvak... nog 1 doosje met drop-ijs. Nou, het is denk ik heel populair. Dus dan zou het ook wel heel lekker zijn.
1: Je weet het niet.
0: Denk je?
1: Je weet het niet, Lucas.
0: Goed, nou, dat doosje dat heeft de hele ochtend hier in de koelkast gelegen... bij het ontbreken van een diepvries bij Gronings Radio. Dus het is al lekker zacht geworden. Ja. Het ligt hier voor ons op een schoteltje.
1: Ik heb even een glaasje water, Lucas. En ja, ik zit me even af te raken of dat vooraf of na... het nuttige van het ijs goed is. Maar om de smaakpillen te neutraliseren moet je even...
0: Ja.
1: Een slokje water, hè? Top. Collega's,
0: dankjewel. Even een slokje water.
1: Ja. Slokje water. Dan zitten we nu op standje neutraal, hè?
0: Oké. Okay. De smaakpupillen die zijn geneutraliseerd. We maken het...
1: Ja, dit was al lekker.
0: Ja, we maken het ijsje even open. Oh, het is echt heel erg gesmolten.
1: Een puinhoop, man. Oh, nee, joh. Sterker nog.
0: Het lijkt een beetje op zo'n chocoladeijsje.
1: Het is gewoon een puinhoop. Kijk nou toch, hoe krijg ik dit? En nu?
0: Oké, nou zullen we even gaan proeven?
1: Jazeker.
0: Drop-ijs.
1: Drop-ijs, het is drop yoghurt.
0: Ah.
1: Nou. Mag ik wel zeggen wat ik ervan vind?
0: Ja, doe even je recensie, Daan.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Het is heerlijk, hè?
1: Heerlijk, man.
0: Ja, als je van drop houdt en van ijs...
1: Ik vind het heerlijk.
0: Eigenlijk is dit heel erg lekker. Ja, ik weet niet wat dat dan met je luisteraar Johannes is... die het echt gewoon helemaal niet lekker vond. Johannes. Zijn vrouw overigens wel, die vindt het echt heerlijk. Het wordt in Denemarken, Noorwegen wordt het overal verkocht.
1: Johannes is de weg kwijt, joh.
0: Nog even een hapje.
1: Hallo.
2: Dat was hem.
1: Ja, ik vind het... Nou, 8 uit 10, zullen we dat zeggen?
0: Een 8. Gewoon 4 sterren.
1: Collega's.
0: Voor het drop-ijsje. Ja, er zijn nog 2 collega's hier in de studio die ook lekker meegenieten.
1: Nee, dit is een hele doosje.
0: Duimpje omhoog.
1: Ja.
0: Oh, een twijfelachtig duimpje van hen.
1: Mandy, vind je lekker?
0: Oh, heerlijk. Zal ik even je microfoon openzetten, Mandy?
3: Ik vind hem een beetje intens.
0: Intens?
3: Intense dropsmaak.
1: Wat wil je nou?
0: Nou ja.
1: Drop of niet?
0: Het is
3: ja,
0: het is intens, maar toch lekker.
3: Ik vind de vergelijking lekker en lekker gaat niet helemaal op hier.
0: Oké, okay. Nou, de meningen zijn verdeeld. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de drop-ijs.
1: Weet je dat doosje gewoon leeg, Lucas?
0: Ja, we gaan nog gewoon nog even door met een paar ijsjes. Heerlijk. Nou, als jij een mening hebt over drop-ijs, drop het gerust in de WhatsApp. De Gronings Radio WhatsApp, die staat voor je open.
4: De eerste blessing van de dag.
1: Oh ja, ook dat nog. We pakken straks de boot. Dat is trouwens een enorme boot. We horen daar de schaterende lach. En we kijken in de ondeugende ogen straks van Suzanne. Nou, straks daar meer over. En over meer gesproken. Misschien ken je dat liedje nog van vroeger. Er kan nog meer bij. Nou, er kan niet heel veel meer bij. We zitten eigenlijk qua blessings al behoorlijk vol. Maar je kunt het altijd proberen. En dat kan via onze Gronings Radio app.
0: De blessings komen eraan. Goed weekend.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking... Gronings Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Gronings Radio app.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vandaag inspecteer je een museum Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1+1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulvalippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 5 tot 10 minuten in de file.
1: Goedemorgen, waar zit je? Of waar fiets je? Waar lig je? Misschien ben je nog een beetje aan het wakker worden. Misschien ben je aan het sporten. Misschien zit je op de camping. Laat het ons even weten waar je zit, hoe het met je gaat en waar je naar uitziet deze dag.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Blessings.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: Battle Music hoort hier met No Longer Slaves. Het is 7:07. Welkom allemaal op Groot Nieuws Radio met tot 10 uur blessings. Ik vroeg zojuist aan jou, waar zit je? Waar fiets je? Waar lig je? Waar vaar je? Waar vlieg je? Waar ben je? Wat is jouw luisterstatus? Daar kwam nogal wat binnen weer. En ik noem er even een paar. Jacqueline die zegt, goedemorgen. Ik luister mee tijdens mijn ochtendwandeling. Straks naar de fysiotherapeut in verband met een frozen shoulder. En daarna naar de kapper. Verder lekker vrij vandaag. Sonja zegt, ik begin mijn dag met een heerlijke douche. En kijk uit naar de monteur die straks langskomt. Die mijn rolstoel nog comfortabeler gaat maken. Johan die zegt, ik wil hartelijke groeten doen aan mijn lieve vrouw Mieke. En mijn grote vent Eden. Ik ben trots op jullie. En er komt nog een, geluidsfragmentje binnen. Luisteraar Jantie.
1: Hey, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik zit in de auto. Ik ga de laatste boodschappen doen voor een vakantie met verstandelijk gehandicapten. Daar ga ik mee als teamleider en begeleider. We hopen naar Sauerland te gaan. Dus er moeten nog even broodjes gehaald worden. En voor het weekend. En dan, daar zie ik naar uit. Straks alle mensen ontmoeten die meegaan. En dan hopen we op een hele fijne, goede, gezellige week met elkaar.
0: Hartstikke mooi. Succes, Jantine. En ja, ze staan weer klaar. We gaan ze weer bezorgen. De blessings. En wel voor deze vrijdag, de 7e augustus in 2026. En dit is de eerste. Suzanne, die woont momenteel nog in Lopik, maar dat is niet voor lang. Lieve Suzanne, dat schrijft Annemiek van Lieshout. Aanstaande maandag vlieg je naar Dublin om daar op het schip de Logos Hoop te stappen. Je gaat een jaar lang mee naar allerlei landen om hulp, kennis en hoop te brengen. En dat moet lukken met jouw sprankelende persoonlijkheid, met jouw gaven om Gods grootheid te vertellen aan de anderen. We zullen je schaterende lach en je ondeugende ogen, jouw inbreng in de gesprek aan tafel en jouw gezelligheid missen. Maar we gunnen het zeker ook alle andere mensen die op jouw pad komen. Ga er een prachtig jaar van maken. We wensen je Gods nabijheid toe. Hij is altijd bij je. Zet je radio op zijn hart en zing maar lekker mee. Heel veel liefs van papa, mama, Levi, Maria, Tom en oma.

0: Dit laatste stukje doet me altijd een beetje denken aan de muziek van Guus Meeuwis. Ah, mooi zeg, mooi gemaakt. Martijn Buwal, daar sprong in het diepe daarvoor. Ja, dat ging daar eigenlijk over, hè. Speciaal voor Suzanne namens papa, mama, Levi, Maria, Tom en oma Praise.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: In Maassluis woont Melissa Hartman. Dat hoorden we van Monique Hartman, die ons het volgende bericht stuurde voor haar. Lieve Melissa, hierbij willen we jou van harte feliciteren met je 26e verjaardag. We zijn gezegend met zo'n lieve dochter als jij. Na een bewogen jaar ga je nu eindelijk het ouderlijk huis verlaten en wonen met jouw lieve Kasper in jullie nieuwe huis. Wat gunnen we jullie nieuwe plekje. We hopen en bidden dat jullie daar veel jaren in liefde en gezondheid mogen wonen. En Liz, één ding wil ik je meegeven. Hou je vast aan de Heer Jezus, dwars door alles heen. Blijf het van Hem verwachten. We houden intens veel van je, zijn super trots op je. Hoe jij voor veel mensen tot zegen bent in het Erasmus MC. Heel veel liefs van papa en mama. En dit is voor jou. Shoulders.

true. Van pap en mam voor Melissa Hartman, Shoulders. Dan nu door naar Zuid-Holland, waar we in Molenaarsgraaf belanden, dankzij een aanvraag van Jaël. Kort en krachtig, ik hou ervan. Hey pap, mam, Zet, bedankt voor alle gezelligheid op vakantie. En papa, bedankt voor het rijden met de caravan. Ja, mooi toch. Jaël vroeg deze blessing aan om die bij jullie te bezorgen. Lichtstad met uw paarlepoorten. Is ook voor moeder Els. Kwam net een berichtje binnen van Jorijke. Mijn moeder is jarig, 63 jaar. Even een blessing voor haar. Groot nieuws staat nu op. Mooi. Hou dat vast. Veel liefs van alle kinderen en kleinkinderen. Lichtstad met uw paarlepoorten.

0: namens Jaël. Voor pap, mam en Seth. Lichtstad met uw parelpoorten. En ook van Jorijke, speciaal voor haar moeder. En muziek dat raakt. Ja, dat las ik net nog weer in appjes. Mooi.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We zaten al behoorlijk vol in dit uur, maar helemaal hoor. Ja, zo lijkt het althans wel. Er komen heel veel verzoeken binnen. Hartstikke leuk, heel mooi. Volgende week, dat weet ik sowieso uit mijn hoofd, is er nog hier en daar wat ruimte. Doe het even via onze site, dan maken we volgende week wat extra ruimte. Dus grootnieuwsradio.nl/blessings. Grootnieuwsradio.nl/blessings. Els en Sjaak hebben een boodschap voor Corien Hogeboom, die in Oudewater woont. Goedemorgen, Corien. Ook dit jaar zijn we helaas niet in de buurt op jouw verjaardag. Vandaar vanuit Zweden een hartelijke felicitatie en een mooi en gezegend nieuwjaar toegewenst. Hartelijke vakantiegroet van Els en Sjaak. Joy in the morning. Everything.

0: Wereldnieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon de playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

121, waar komt mijn hulp vandaan? Daarvoor Van Els en Sjaak voor Corine Hogeboom. Het lied Joy in the Morning. En over Joy gesproken, er komt van alles en nog wat binnen hier. Appjes, pak er even een paar bij. Ali zegt, ik stap zo in de auto naar een van mijn kleinkinderen in Loppersum. Heerlijk dagje genieten met haar. Oh, dat is leuk. Abel en Rianne die appen ons het volgende. Goedemorgen. We kijken ernaar uit om naar huis te gaan. Vanuit het prachtige Zwitserland, ze hebben het mooi gehad hoor. Weer terug naar Zandberg. Genieten onderweg heerlijk met Groot Nieuws Radio aan. Dat is leuk. En Tanja die groet ons vanuit Huizen. Heerlijk koel hier nu. De ramen en de deuren staan open in huis. En ik ben lekker de was aan het vouwen en aan het strijken. Mooi zeg. Marina die zegt goedemorgen tegen Grita, die woont in Dingsprelo. Gefeliciteerd, lieverd, met je verjaardag. Ik wens je een hele fijne verjaardag toe. Gods zegen ook voor het nieuwe jaar. Van harte ook zijn kracht toegewenst. Heel veel liefs. Hartelijke groet van Marina. En deze is ook voor Wim van der Vecht. Die is jarig vandaag. Hartelijk gefeliciteerd namens Artie, Jilke en Wim.

Heer van de hemelse machten, speciaal voor de jarige Grita en ook voor de jarige Wim. Ook op deze vrijdag de 7e augustus wil Truck Plus, dat is het collectief van christen beroepschauffeurs, weer een aantal collega's feliciteren. Zeker ook in deze drukte van de zomer, waarin veel chauffeurs onderweg zijn of genietend van een welverdiende vakantie. In dit geval zijn dat de jarige Sjaak Slingeland en Luna González. Van harte gefeliciteerd, een hele fijne dag toegewenst. Dusty Bye.

0: En deze blessing was namens Truck Plus speciaal voor Sjaak en Luna. Goedemorgen, Sonja.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurde een appje van kan het nog even?
1: Ja, kan het even.
0: Ja, voor wie?
1: Voor Marina, zuster van de kerk. Haar lichaam laat een beetje haar in de steek en ze heeft een bemoediging nodig.
0: Ja.
1: En ook voor haar familie.
0: Ja. Want gaat het ineens niet goed met haar? Of?
1: Ja, dat was wel even schrikken.
0: Och, ja.
1: Ja.
0: Op naar het ziekenhuis, hè, begreep ik. Dus,
1: ja, zeker.
0: Ja. Ja, dan zit ik aan een lied te denken. Ja, hè, wat vraag je dan? Wat draai je dan? Deze is misschien wel toepasselijk. Een lied van Irma Die. Gebed om kanten.
1: Ja.
0: Bij deze voor haar. Hoe heet ze, Sonja?
1: Marina.
0: Bij deze. En dank voor je verzoek, hè.
1: Ja, hoor.
0: Dag.
1: Dankjewel. Dag.

0: Blessing.
1: Kan er nog net eentje. En die is van mama, Sarah Jansen, die een blessing aanvraagt voor de 9-jarige Dirk en voor zijn opa. Samen zijn ze deze week op pad met de vrachtwagen van opa. Hebben het goed samen, daar zijn we dankbaar voor. Ze luisteren naar Groot Nieuws Radio en daarom deze blessing speciaal voor hen. If you believe

0: If You Believe van mama Sarah Jansen. Speciaal voor Dirk, het zoontje van 9, en voor zijn opa. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een vraag?
1: Zeker. Oh. Hier ligt het kleinste stadje ter wereld. Welk land is dat?
0: Ik wou zeggen waar, maar dat zeg je niet.
1: Ja, nee, dat zeg ik zo pas.
0: Hier.
1: Hier?
0: Hier.
1: Zeg het maar.
0: Ligt het kleinste stadje ter wereld. Geen idee, maar dat horen we straks, hè? Ja.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Groot Nieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Breesandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten.
8: Het Engels heeft vaak zoveel mooiere woorden om God te eren. Wat dacht je van magnify? Letterlijk betekent dat vergroten, maar het voelt toch diepgaander om te zingen Christ be magnified. Cody Carnes zingt hem zo helemaal.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Carnes met Christ be magnified. Ja, Jezus wees verhoogd op het altaar van mijn leven. Ik kan het wel letterlijk vertalen, maar toch, het klinkt anders.
1: Eunice in de zomer.
0: Een hele goede morgen, wat mooi dat je erbij bent. Ja, het is niet voor iedereen altijd een hele fijne morgen, dat besef ik me ook. Zo heb ik een appje van Paulina en Leo Konijn. Ze zijn onderweg naar Apeldoorn met een verdrietige Duitse Leon achterin. We zetten hem op de bus naar Hannover. Na 2 weken vakantie via Europa Kinderhulp. Ja, die zijn weer voorbij. Leiden. Ja, volgend jaar weer een herkansing en dan voor de 5e keer. Nou, een schöne Tag wens ik je, Leon. Want dat is toch een beetje verdrietig. Ik weet even niet wat het Duitse woord voor verdrietig is. Had ik beter voor kunnen bereiden. Maar mijn hart gaat naar je uit, dan weet je dat. Ja, een deel van Nederland ziet voorzichtig al de laatste week van de vakantie in zicht komen. Maar voor nu zijn we eigenlijk allemaal nog wel in vakantiesfeer. En daarom spelen we Raad het vakantieland. Ik ben heel benieuwd, want bij hint 1 kun je op meerdere landen uitkomen. Het mooiste is als je niks opzoekt, maar je gewoon aanmeldt. En na hint 4 weet je het echt 100% zeker, hoor. Aanmelden doe je via de Grootnieuws Radio-app. Oké, klaar voor hint 1? Hier ligt het kleinste stadje ter wereld. Hier ligt het kleinste stadje ter wereld. Ja, en ik zei het al, de meningen zijn hier wat verdeeld over, dus het kan nog wel eens spannend worden. Straks rond 10:30 gaan we ook de diepte in met Mirjam van der Vecht. Tenminste, daar ga ik vanuit als ik haar vraag naar haar kernboodschap. Maar zoals bij elke vriend van de show, laat ik me ook weer verrassen. Zometeen hoor je Christian Verwoerd. En dit is Hillsong Chapel met Hosanna.

0: Dit is niet ons thuis, je hoorde Christian Verwoerd.
1: Vakantieland gezocht.
0: Ja, en over niet ons thuis gesproken. Daar zijn we al de hele zomer mee bezig, hè? Vakantielanden zoeken. Echt heel leuk om te zien hoeveel mensen er meespelen. Ook gewoon omdat het leuk is om mee te raden. En dat is precies de bedoeling. Gideon, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hallo. Onderweg naar een museum, begrijp ik. Welk museum?
2: Naar de museum uit Lelystad.
0: Ah, in Lelystad zit dat museum. En heb je er zin in?
2: Ja, dus wel.
0: Nou, goed zo. Is dit het eerste leuke uitje van deze zomer of heb je er al veel gedaan?
2: Nou, we hebben al heel veel gedaan.
0: Oh ja? Wat was het leukste tot nu toe?
2: We gingen met de hele familie, met een deel uit de familie, gingen we naar de Binnenmaas.
0: De Binnenmaas?
2: Ja, dat was een zwembad.
0: Oh, ik dacht al, dat moet iets met water te maken hebben. Maar dat klinkt goed. Hey, en jij bent al, volgens mij heb je al vaker meegedaan met dit spelletje. Zag ik jou al in de app voorbij komen, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. En hoe is je score tot nu toe? Heb je het vaak goed?
2: Af en toe.
0: Dat je het land kon raden, ging dat vaak goed?
2: Afgelopen keer ging het goed. Dus ik
0: hoop
2: dit nu weer.
0: Ja, Zwitserland zag ik in de app. Die had je inderdaad goed. Nou, en die had niet iedereen in één keer goed. Dus dat belooft wat. Ben je er klaar voor hint 1?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. Hier ligt het kleinste stadje ter wereld. Wat denk jij, Gideon?
2: Vaticaanstad?
0: Helaas, dat is hem niet. Maar ik snap de gedachte wel. Ik zag hem ook wel bij iemand anders nog voorbij komen. Maar als geroutineerde quizzer bij ons, bij Groot Nieuws Radio, weet jij ook dat er nog meer hints aankomen. Dus dat gaat goed komen. Heb je een beetje hulplijntjes in de auto? Kunnen mensen jou helpen?
2: Ja.
0: Oké. Dan moet je misschien even hardop noemen als je de hint krijgt. Want hint 2 is de hoofdstad, huisvest, veel Europese instellingen. Dus er zitten veel Europese instellingen in dit land.
2: Kan je de vraag opnieuw herhalen?
0: Ja hoor. Dit land, die heeft dus veel Europese instellingen. En die zitten dan in de hoofdstad van dit land. Het is een beetje moeilijk, hè? Oké.
2: België?
0: Hey, zeg jij gewoon België? Gideon? Hoppakee! Dat is helemaal goed. En voor de vorm druk nog even de andere hints. Hint 3 was friet, wafels en chocola. En, heel beroemd in België, Manneke Pis. Dat is zo'n standbeeld. Had je het geweten?
2: Ja, dat had ik geweten.
0: Ah, hier kijk, was je er ook helemaal alleen gekomen. Fantastisch. Hey, goed gespeeld, Gideon. En je mag natuurlijk een prijs uitzoeken. In onze prijzenkast bevinden zich, dat weet je inmiddels misschien ook dan, een Groot Nieuws Radio sleutelhanger. Een heel mooi notitieboekje. Of de Blessings kaartenset. Waar heb je zin in?
2: De Blessings kaartenset.
0: Ah, je gaat daar iemand anders blij mee maken.
2: Ja.
0: Fantastisch. Gideon, goed gespeeld en veel plezier in Lelystad vandaag.
2: Ja, dank u wel.
0: Doei doei.
2: Doei doei.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws.

0: tijdstip ben je uitgebreide gesprekken gewend die zich goed lenen voor een podcast? Nou, straks na 11 uur krijg je weer een tip. Maar wat als die mooie gasten van ons hun boodschap moesten brengen in een paar minuten? Die uitdaging hebben we onze vrienden van de show meegegeven deze zomer. Ja, voor die paar minuten krijgen ze dan wel ongestoord zendtijd. Zo zijn we dan ook wel weer. En daarna stel ik ze pas een vraag. Vandaag hoor je stiltetrainer, schrijver, onderzoeksjournalist en graag geziene gast Mirjam van der Vecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alice.
0: Ja, en volgens mij moet ik zeggen bonjour.
1: Bonjour, ja. Bonjour.
0: Ja, waar ben jij?
1: Ik zit nu heerlijk op een terrasje in Cluny, vlakbij Twijzee, waar we op vakantie zijn, het klooster Twijzee. Maar wij zitten op een nabijgelegen camping. En elke ochtend zit ik hier op een heerlijk Frans terrasje.
0: Oh, wauw.
1: Met een kopje koffie. En dan zit ik brieven te schrijven.
0: Och, wow.
1: Dat is mijn vaste ritueel en mijn ritme in mijn vakantie. Dan neem ik altijd briefpapier mee.
0: Ja.
1: Of ik koop het liefst in de plaatselijke winkeltjes. Hm. En dan is het tijd voor de dagelijkse. Of de dagelijkse, dat is niet goed. Ja, ik doe het wel dagelijks, maar voor de brieven aan de mensen van wie ik hou.
0: Ah, ik was al heel benieuwd. Aan wie schrijf je die brieven? Maar dus aan de mensen van wie je houdt?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb twee vaste schrijf. Mensen met wie ik schrijf, dat is iemand in de gevangenis. En een vriendin van mij, die daar schrijf ik echt al jaren brieven mee. Mm. Over onderwerpen die ons hart raken. En dan zijn we echt gewend om elkaar in ieder geval elke vakantie een brief te schrijven. En dan het liefst met de hand.
0: Ja.
1: En ik weet ook, als ik het niet meer met de hand doe, wat dus af en toe gebeurt, dan is er iets met mij aan de hand. Het is een ritme, als je dat niet meer houdt, dat kan iets blootleggen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Misschien dan ben ik te haastig geworden, of dan is er zit haast in mijn dag.
0: Aha. Nou,
1: dan heb ik geen tijd meer om handgeschreven brief te schrijven. Dan kan ik daar ook niet meer van genieten. Dan is dat een soort hinderlijke onderbreking.
0: Ja, ja. Nou, misschien horen we hier zo meteen meer over in jouw kernboodschap. Maar jij bent dus zelf ook de stilte aan het opzoeken deze zomer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want Twijzee, dat staat natuurlijk voor ritme en rust, maar ook wel voor stilte. Maar ik vind het ook wel leuk, we leren onze gasten ook wel iets beter kennen door dit zomerse programma, want het is niet alleen maar een plek van stilte. Want dat is ook de plek waar je jouw man Alex hebt ontmoet?
1: Ja, klopt. Ja, van de 25 jaar geleden, precies 25 jaar geleden dit jaar. Daarom zijn we er nu ook weer.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Zo heel stil is het daar niet, hoor. Zo heel stil is het daar niet, nee.
0: Kijk, nou, zijn we dat ook weer wijzer geworden van jou? Ik hoor aan jou, je hebt wat te delen. Dus Mirjam, kom maar op. Jouw kernboodschap.
1: Nou, mijn kernboodschap heeft eigenlijk te maken met rust en rituelen. Ik ben zelf een heel avontuurlijk iemand. En misschien ken je dat wel. We leven in een tijd waarin we structureel eigenlijk verlangen naar vernieuwing. En er moet steeds maar weer iets nieuws zijn. Maar een ritme legt iets ouds bloot. Een ritme brengt je eigenlijk bij hetgene wat er al is. En als je aan een ritme is een vast iets terugkerends in de tijd. Maar als je daar vervolgens ook nog een betekenis aan geeft, dan wordt het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een ritueel. Dus in de ochtend, als je bijvoorbeeld stille tijd houdt, of je drinkt je kopje koffie in de zon, en tegelijkertijd geef je daar betekenis aan, dan kan het ook een ritueel worden. Kan het een dieper liggende betekenis krijgen. En wij zijn natuurlijk betekenisvolle wezens, wij mensen. Dus wij kunnen met de ritmes en de rituelen die er in ons leven zijn, kunnen we ook daadwerkelijk betekenis toevoegen aan ons leven. Of, nou ja, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen toevoegen. Ik denk eerder dat we door die ritmes en die rituelen de alledaagse betekenis van ons leven blootleggen. En ik vind het zelf echt heel bijzonder dat God zoveel ritmes en rituelen aan ons cadeau gegeven heeft. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer de Bijbel doorging op het gebied van stilte. En toen dacht ik, nou, Leviticus, daar zal ik snel doorheen zijn. En toen ik eenmaal met dat boek bezig was, dacht ik, wauw, ik zou wel een heel boek alleen maar over Leviticus kunnen schrijven. Want dat staat dus vol met de ritmes en de rituelen die God voor zijn volk eigenlijk heeft neergelegd. En dat continue ritme van terugkeren naar de afhankelijkheid van God, naar de betekenis die hij eraan geeft, naar rechtvaardigheid, naar bevrijding. Dus die ritmes zijn niet bedoeld als een juk, maar eigenlijk om te laten zien, jij mens hoeft het leven niet zelf te maken. Het is er al en ik geef het je. Dus dat vind ik zo prachtig, als we onze ritmes daaromheen kunnen vormgeven, dat het je leven uiteindelijk heel veel bevrijding kan geven. Dus het lijkt alsof je vast gezet wordt door een ritme, maar het geeft je juist bevrijding. En ergens in Jezus Sirach staat iets heel moois. Er staat, zet je voeten in de boeien van de wijsheid. Dat gaat eigenlijk over het volgen van ritmes. Zet je voeten in de boeien van de wijsheid. En uiteindelijk zal ze je worden tot sieraad en een machtige versiering. En dat vind ik zo'n mooie tekst, dat ik denk, ja, soms denk je, ja, moet ik me aan een ritme houden? En is dat niet een soort sleur? Het kan ook een sleur worden natuurlijk. Maar op het moment dat je haar structureel toepast, kan ze je uiteindelijk tot sieraad worden. En dat vind ik heel mooi, dat gaat dwars door de tijden heen. Je wordt ouder, maar je ritmes kunnen zichzelf elke keer weer vernieuwen. Dus ja, ik vind het een heel bijzonder iets dat wij mensen in staat zijn om dat te doen. Repeterende handelingen uit te voeren. En je ziet de ritmes, ik wandel nu even een stukje door dit Franse dorpje. Je ziet ze terug in de boombas. De ritmes zijn eigenlijk overal. En ze brengen heel veel orde. Ik weet niet hoe lang ik nog überhaupt heb. Ik kan nog heel lang door praten hierover. Maar ja. Ik vind het zelf heel mooi dat als je in de natuur wandelt, dat je die kleine ritmes, die zie je overal terug in de schepping. Ze noemen dat ook wel fractale patronen. En daar wordt je geest ook automatisch rustig van. Dus in een, als je zeg maar wanorde ervaart, of letterlijk je lichaam is ziek, dan is er ook bewezen dat als je rondloopt in de natuur en je wordt blootgesteld aan deze ritmes, dat je eerder geneest. Excuus, er komt een brommertje voorbij.
0: Nou, hoort er allemaal bij het vakantiegevoel, ja.
1: Ja, ja. Ja, dan genees je dus eerder. Dus ze hebben bijvoorbeeld met kankerpatiënten die laten ze rondlopen in de tuinen. Of zelfs al door het kijken naar een geschilderde boom aan je muur, herstel je eerder.
0: Wauw.
1: In een ritme kun je altijd. Ja, je kunt ook rusten in een ritme. Het biedt een vorm van rust, een soort hangmat. Waardoor je eigenlijk eerder herstelt.
0: Ja, en tegelijkertijd is dit natuurlijk wel, denk ik, met een grote disclaimer. Dat lang niet iedereen daar natuurlijk van geneest, maar het heeft wel een helende werking dus, de natuur.
1: Zeker, ja. Het kan een enorme helende werking hebben. Nou, het is ook dus naar operaties, zeker in Engeland, experimenteren ze hier al heel veel mee. Maar in Nederland gebeurt het ook steeds meer. Dat noemen ze de zogenaamde healing gardens. Dat na een operatie mensen worden uitgenodigd om veel buiten te zijn. En dat heeft dus eigenlijk te maken met die fractale patronen die je eigenlijk onbewust waarneemt. Dus je wordt. De natuur heeft al een ritme in zichzelf. Je ziet het in de seizoenen, maar je ziet het ook in elk blaadje, in alle kleine details.
0: Nou, dit pleit eigenlijk voor een mooi ritueel voor ons allemaal, om dus gewoon regelmatig de natuur op te zoeken.
1: Want ik zit te denken.
0: Ja, exact. Ja. Ik zit te denken, maar waar kunnen we nou vandaag mee beginnen? Als jij ons laat zien, dat zijn geen boeien, maar het wordt een sieraad, zo'n ritme, zo'n ritueel. Is dat iets waar je laagdrempelig mee kan beginnen? Elke dag of elke week de natuur in?
1: Elke dag, ja. Ik denk
0: elke dag,
1: dag wel even in. Dat is een heel goed manier zijn om elke dag even in de natuur te zijn. Ja, ik zeg even onder een boom te liggen. Maar de natuur, als ik kijk naar mezelf, na een hele lange moeilijke tijd in mijn leven, heeft de natuur echt mij genezen. Want mensen vragen wel eens, oh, wat heeft jou dan uiteindelijk geholpen? Ik zei, ja, werken op het land en buiten zijn.
0: Ja, en is dat dan de natuur of is dat God? Of vallen die voor jou samen?
1: Voor mij is dat één en dezelfde, want God heeft zichzelf in de hele schepping gelegd. Dat lees je natuurlijk ook in de psalmen, dat alles zingt van hem. Zijn hele adem zit in. Ja, dus ik voel dat hij. Voor mij is eigenlijk geloven, als ik al wandel, geloof ik al. Ja, dus niet zo heel erg. We maken geloven soms heel erg hoofdelijk. Heel erg iets van het hoofd. Terwijl als jij wandelt door de natuur en je wordt geraakt. Ik vind het heel mooi, wij hebben nu bijvoorbeeld een plekje onder de bomen. Nou, daar ben ik al helemaal dankbaar, want het is best wel warm.
0: Ja.
1: En dat is dan van die bomen die van dat pinenen afscheiden. Dat zijn van die naaldbomen. En dat is een stofje, die maakt daadwerkelijk een chemische reactie met je hersenen, waardoor je rustiger wordt. Dat is gewoon een cadeautje. Gewoon een dagelijks cadeautje wat je krijgt.
0: Wow.
1: Er zitten zoveel van zulke leuke cadeautjes, zitten gewoon in de schepping verborgen.
0: Ja. Nou, we hebben denk ik niet meer aanwijzingen nodig om naar buiten te gaan. En als mensen geïnteresseerd zijn in dat proces van jou, want daar is veel over te zeggen, wat je net zegt over genezing en niet meer alleen met je hoofd geloven. We hebben prachtige gesprekken met jou gehad, Thijs en Ulrike. Ik heb je ook gesproken, dus ik kom zo meteen nog met een podcasttip, maar jij staat daar ook vaak tussen. Dus nou, dan zou ik zeggen, zoek het op, een gesprek met Mirjam van der Vecht. Want wil je hier meer van horen, dan nou, kun je daar helemaal terecht. Mirjam, ik wens je nog een goede wandeling.
1: Ja, en ik wens je mooie ritmes deze zomer. En
0: dankjewel.
1: De luisteraar ook. En, al is het maar iets heel kleins. En,
0: ja.
1: Neem het tot je.
0: Nou,
1: zet
0: zo
1: je
0: is
1: voeten
0: het.
1: Erin.
0: Zet je voeten erin. We gaan het doen.
1: Ja.
0: En samen met Lef kijken we ook omhoog.
2: Als we soms moed verliezen,

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Groot Nieuws. Het christelijke radiostation.

0: Argaat, Chris Tomlin en daarvoor Lef met Kijk Omhoog. Ja, en het gesprek met Mirjam van der Vecht om vooral ook om je heen te kijken, omhoog te kijken, de natuur op te zoeken. En wat mooi is, ik krijg een appje binnen van Wanda die zegt: de natuur is de grootste kerk waar God te vinden is. Ik heb een vraag en daar heb je iets bij nodig. Een achterbank en een paar lieve, doch ongeduldige kinderen. Komt-ie.
1: Is er iemand die
0: de kinderen al heeft horen zeggen: zijn we er bijna? Hebben we beet bij jou? Laat van je horen in de Grootnieuwsradio-app. Ja, zometeen na 11 uur de grote ontknoping. Of er iemand is die de kinderen al heeft horen zeggen: zijn we er bijna? En dat kan natuurlijk in allerlei omstandigheden zijn, hè? Een grote vakantiereis, een uitje voor vandaag. We hoorden eerder in deze uitzending Gideon. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou graag de hele achterbank dan eventjes in de uitzending willen hebben. Maar met name ook wel de ouders. Of opa en oma, of noem het maar op. Wie je meeneemt op een uitje. Ik ga dit weekend nog heerlijk mijn twee neefjes opvangen. Ja, dat is toch deze tijd. Dus ik ben heel benieuwd. Kom maar door met al die mooie verhalen.

0: The Long Surrender Needs a Breath.
1: Is er iemand die...
0: de kinderen al heeft horen zeggen, zijn we er bijna? Annemieke die heeft 3 kinderen op de achterbank, net vertrokken vanaf camping De Battled en nu op weg richting Frankrijk. Bonjour.
2: Ja, bonjour.
0: En hebben de kinderen het al gezegd, zijn we er bijna?
2: Nog niet.
0: Oké. Ja, ik vind dit wel een stoer plan hoor. Letterlijk vanaf camping De Battled wegrijden naar de volgende vakantiebestemming.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, zijn jullie zo opgeladen dat dat gewoon kan?
2: Nou, ik niet, want ik heb de hele week meegedaan met het programma, maar we hebben er zin in.
0: Oké. Even in een paar woorden, hoe was jullie tijd op De Battled?
2: Gezellig, leuk,
0: ja?
2: Chaotisch.
0: Gezellig, leuk, chaotisch. Dat klinkt goed.
2: En vermoeiend, denk ik, ja.
0: Maar je kiest er wel voor om dat dus te doen. En dan ook nog een vakantie erachteraan. 2 keer vakantie dus. Misschien wel een beetje anders allebei. Maar wat maakt De Battled zo mooi voor jullie?
2: De Battled, ja. We komen er al heel lang, heel veel jaren. De kinderen weten precies de weg. We hebben hun vrienden daar.
0: Ja.
2: Ze kunnen gewoon 2 weken lekker hun eigen gang gaan. En onbezorgd. Vrijheid. Ja, dat eigenlijk.
0: Nou, dat klinkt fantastisch. Ik wens jullie een hele goede reis en ik heb begrepen dat jullie goed voorbereid zijn.
2: Ja, veel gedownloade films, veel eten, drinken, snoep.
0: Oké, nou, laat me het niet horen dan, zijn we er bijna, toch?
2: Nee, precies, dat hoop ik niet.
0: Goed zo. Dankjewel Annemieke en bon route.
2: Ja, doei.
0: Over.
2: Doei.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op Vitepro.
5: Zijn we er bijna?
6: Bij Plus
5: zijn
6: we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
0: Is er iemand die de kinderen al heeft horen zeggen... zijn we er bijna? Nou, wat dacht je van Tabitha?
14: Zijn we er bijna? Zijn we er bijna?
0: Nou, dat is wel duidelijk, toch? Zometeen hoor je Tarion.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Terry and Honestly, We Just Need Jesus.
1: Eunice in de zomer.
0: Wat fijn dat je luistert. Heel leuk om te zien dat het ook gebeurt door alle generaties heen. Ja, daar past onze vraag van vandaag goed bij.
1: Is er iemand die
0: op de achterbank al heeft gehoord, zijn we er bijna? Ja, en deze vond ik net zo lief. En ik weet niet of je hem goed hebt meegekregen, maar in Oostenrijk is Tabitha onderweg met dit op de achterbank. Die herhaling ook. Goed bezig. En mocht jij nou ook zo'n stel leuke kinderen op de achterbank hebben, die dat al gezegd hebben, meld je dan eventjes, hè, in de app van Groot Nieuws Radio. Dan krijgen jullie ook een eervolle vermelding. Mag dus met een spraakberichtje. Dat maakt het feest alleen maar groter. Zometeen, dan hoor je een klein deel van het verhaal van een vrouw die ook als kind al gegrepen werd door Jezus. Ze wilde zelfs bijbelstudie op het schoolplein doen en ging naar de wc om met Jezus te praten. Ja, met Jezus praten is ze nooit opgehouden en ze praat ook over hem. Janika van Barneveld, zometeen hoor je haar in de podcasttip. Eerst is het tijd voor muziek. Gebed om zegen komt eraan van Sela. En dit is Matt Marr met het onderwerp wat we van de week nog hadden met Els van Dijk. Wait. Wachten.

0: Sela met Gebed om Zegen. Ja, ondertussen loopt onze vraag, is er iemand die de kinderen al heeft horen zeggen, zijn we er bijna? Gewoon door, want ik heb nog een reactie van Roelie. Ja, leuk dit. Vorig weekend met onze kleinkinderen naar het Sprookjeshof in Zuid-Laren geweest. We gingen daarna naar de pannenkoekenboerderij in Vlachtwedde. Meteen even veel tips, hè? En dat was niet zo ver, maar toen we daar net wegreden, zeiden ze, zijn we er al? De hele tijd. En we waren in Vlachtwedde, vroegen ze het weer. Nou, wat hebben ze gedaan om het een beetje toch leuk te maken in de auto? Roelie zegt, praten en gek doen. Nou, dan heb je echt een leuke opa en oma. Goed bezig. Thijs en Jorieke hebben een concept wat mij betreft elke keer mooi uitpakt. De geloofsreis van. Ze gaan terug in de tijd en horen hoe iemands geloof gevormd is door de jaren heen tot nu. En een van die mooie gesprekken is met spreekster en aanbiddingsleider Janika van Barneveld. Ja, haar zoektocht naar God is er één vol met uitdaging, maar ook met bijzondere openbaringen. Luister maar mee naar een stukje uit het gesprek.
1: Nou, het was echt super lekker weer, voorjaar. En ik dacht echt, waarom leef ik? Ik snap echt niet wat ik doe. Wat kan ik überhaupt? Gewoon, maar als je burn-out raakt, denk je zelfs daar haast geen eens meer over na. Het is gewoon lucht. Ik zat gewoon voor me uit te staren op de bank, terwijl ik een dochtertje had. Het was echt een hele, hele donkere periode. Boodschappen doen was gewoon, wat doe ik in deze supermarkt? En gewoon maar weer teruglopen en weer op de bank gaan zitten. Dus dat was echt een hele pittige periode. En die duurde een jaar waarin je alles vanuit je verleden, hoe je denkt over jezelf, dat komt allemaal boven. Dus ik ging naar een psycholoog. Dus ik ontdekte, het beeld van wat ik van mezelf heb is nog zo beperkt. Maar eigenlijk ook van God. Ik ben nog zo hard aan het werken om het allemaal goed te doen, om iedereen blij te maken, omdat ik toch ten diepste geloof dat ik eigenlijk perfect en geweldig moet zijn. Dat God niet genoeg is. Dat ik mijn liefde moet halen uit wat anderen van mij vinden.
2: Terwijl je wel al zei dat je als kind al op zoek was naar die onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja.
2: Had je die dan denk je toch nog niet?
1: Nou, ik denk dat we het nooit helemaal gaan vinden. Dus het is nooit dat je denkt, God houdt van mij, nu heb ik geen problemen meer in mijn leven en hoef ik niet meer te dealen met mijn eigen onzekerheid. Ik denk dat God in elk seizoen van mijn leven, in elke leeftijd steeds meer afpelde. En ook dat dit juist in de moeilijke periodes van ons leven ontdekken we dus, ik bouw mijn leven eigenlijk op mijn eigen kunnen, op mijn eigen posities of op geld en rijkdom. Dus ook die burn-out bracht juist de rotzooi naar boven, dat ik dacht, ik bouw mijn leven op wat ik zelf allemaal moet kunnen.
2: Ja, want je deed die baan als echt op wilskracht.
1: Ja, gewoon, dat is gewoon, je moet gewoon geld binnenhalen en je moet gewoon wat kunnen. Je moet gewoon coördinator kunnen zijn, wat zit je nou te zeiken? Ja, en je moet gewoon hard werken.
2: Wat doet het dan opeens dus wel? Je zegt, het is heel vormend, maar ook heel, je zegt ook, het was zwarter dan zwart.
1: Ja.
2: Wie was God voor jou in dat zwarter dan zwart?
1: Ik ging hem wel zoeken, meer dan ooit. En het was ook juist de periode aan het eind van mijn burn-out. Was ik ook naar conferentie geweest en heeft God weer tot me gesproken. En voor ik dus elke keer, als ik dus alleen was met God en mijn handen opende, dat Gods geest heel nabij kwam. En dat ik ging proclameren en dingen over God loven, God prijzen en bescherming over mijn huis en over mij uitspreken. En dus ik ervoor heel sterk, in die periode ontdekte ik ook, dus samen met de psycholoog, hoe heeft God mij als kind gemaakt? Volgens mij heeft hij toen dingen gesproken tijdens mijn DTS. Volgens mij moet ik spreken. Volgens mij moet ik onderwijzen. Dus aan het eind van mijn burn-out dacht ik, ik kon iemand overnemen van zwangerschapsverlof in het onderwijs. Ik ga godsdienstdocent worden. Dan kan ik daarin leren, onderwijzen, spreken voor de groep. En dat deed ik eigenlijk 3 dagen. En ik dacht echt, ja, nu gaan de deuren open. Weet je, ja, nu gaat alles anders worden.
2: Een jaar was het zwart. Zwart, het vormend.
1: Ellendig, ja.
2: Hoe kijk je daar nu op terug, op dat jaar?
1: Nou, heel goed. Ik denk dat God en de psycholoog heel veel lagen hebben afgepeld. Van wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan? Welke overtuiging heb je over jezelf? En dus ook over God. Dat God dus toch, ik denk toch dat ik heb had geleerd dat God voorwaardelijk is. Dat als ik heel goed geloof en alles netjes doe en goed bid, dan is mijn leven met God goed en overkomen mij geen slechte dingen. Dan ben ik misschien zelfs wel een beetje beter dan andere mensen. En meer gezegend dan anderen.
2: Dat was eigenlijk een overtuiging.
1: Ja, dat heb ik wel ontdekt. in die periode. En dat God dus gewoon naar mij verlangt, punt.
2: En waarom denk je dat je daarin zo diep hebt moeten gaan dat het afgepeld werd?
1: Ik geloof wel dat Gods geest dit soort seizoenen gebruikt om ons af te pellen. En om los te komen van alles wie we moeten zijn volgens deze wereld en waarvoor we moeten rennen. En eigenlijk de bril afzet waardoor je heen kijkt, omdat je nou eenmaal in deze individualistische rijke samenleving leeft. En tot de essentie komt van wie ben jij en hoe ben je bedoeld? En wie ben ik voor jou? En ik ben uiteindelijk heel dankbaar voor die periode.
2: Ondanks dat het dus zwart was, je had net een klein kindje waar je waarschijnlijk niet volledig
1: van zorgen. Ja, heel vervelend. En ook het huwelijk komt dan onder vuur te staan. Je ben dan niet de vrouw waar mijn mama mee was getrouwd. Dus dat was ook pittig.
2: Toch zeg je?
1: Ja, het is rijk. Want daar komt gewoon naar voren. Wie ben ik echt? Waar leef ik voor? Wie is God voor mij? Het is zo fundamenteel.
0: Ja, echt een prachtig gesprek. Je leert Janica van Barneveld beter kennen, maar ook onze God. Het hele gesprek vind je op de podcast van Thijs en Jorica. Dit is God Did It. Ain't nobody-

0: Toby Mac en Jamie MacDonald, God Did It.
1: De Roadtrip.
0: Waar gaat jouw muzikale hart sneller van kloppen? En dan met name als je in de auto zit. Ja, we doen wel veel in de auto vandaag, hè? Maar het gaat vooral om onderweg zijn. Dus dat mag ook zijn in de trein. Misschien maak je wel een fantastische treinreis deze zomer. Of een bootje. Nou, zolang je dus maar onderweg bent. Die ene plaat die zo fijn is, ik hoor hem graag van je. En die draai ik graag voor je. Dus geef hem door via de app van Grootnieuws Radio. Misschien komt u er zo aan. Naar deze van het Adem Project.

0: Uw trouw, het ademproject.
1: De Roadtrip.
0: Voor Gijsbert is dat een nummer en oh, dit is wel een hele toffe. Ik ken zijn naam, maar dit nummer kende ik nog niet. Stephen Curtis Chapman met The Great Adventure. En of dit een goed nummer is voor onderweg. Het gaat namelijk helemaal over het uitleven van je geloof als een bijzondere, toffe, stoere reis in plaats van alleen maar een routine.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

De Belonging Co. met Carrie Job en Hosanna. En daar gaan we nog eventjes mee door met die prachtige aanbiddingsmuziek. En daarna hoor je dan het campingbreekje. Want we gaan nu naar de opwekkingband Wij Zien Jezus.

0: Wij zien Jezus, de opwekking band met Reni en Elisa.
1: Old Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: De laatste van Mirjam van Krieken. Zij verbindt Bijbelse verdieping met persoonlijke ontwikkeling en vragen rond werk, keuzes en roeping. En speciaal voor ons neemt ze je deze week mee naar Daniël.
3: In de afgelopen 4 overdenkingen hebben we gekeken naar een aantal dingen die Daniël meemaakte. Hoe koning Nebukadnezar Juda veroverde. Hoe Daniël zijn thuisland moest verlaten toen hij van Israël naar Babylonië ging. Hoe Daniël zijn naam kwijtraakte, maar vasthield aan zijn identiteit. Hoe hij in zijn hart voornam te kiezen om God te blijven eren. No matter what. Hoe belangrijk vriendschap was voor hem. En nu, deze laatste overdenking, deze serie, komen we eindelijk tot de hoofdpersoon van dit Bijbelboek. Dan denk je misschien, de hoofdpersoon, dat is toch Daniël? Nou, dat is inderdaad de naam van dit Bijbelboek. Maar laten we eens kijken wat er achter de schermen gebeurt. Hoe kwam het dat koning Nebukadnezar Juda overwon? Was dat alleen zijn verdienste? Nee, in de Bijbel staat dat God de overwinning gaf aan koning Nebukadnezar, omdat het volk Israël ongehoorzaam was aan hem. En hoe kwam het dat de hoofdeunig akkoord gaf van Daniël om niet het eten en drinken van de koninklijke maaltijd te eten? Omdat God ervoor zorgde dat het hoofd van het hof Daniël gunstig gezind was. Zo staat er. En hoe kwam het dan dat de mannen zo wijs waren, zoveel kennis? Omdat God de 4 jongens wijsheid, kennis en verstand gaf. God is de hoofdpersoon van het Bijbelboek. En Daniël wandelde op het pad die God hem had gewezen. Hij heeft veel moeten achterlaten, maar al die tijd was God daar. En Daniël stapte door. Hij ging door, liep door, stond waarvoor hij wilde staan. Zocht God door te blijven bidden. Op een plek waar hij gevoelsmatig nooit had gedacht dat hij er terecht zou komen. God leidt ons soms op wegen die niet gaan zoals je ze had verwacht. En daarmee niet om te zeggen, God heeft een plan met alles. Op het moment dat je ernstige verliezen hebt geleden. Nee. Maar toen ik, zoals ik in mijn eerste overdenking van afgelopen maandag vertelde, dat ik in een burn-out terecht was gekomen 2 jaar geleden, had ik niet verwacht dat ik ooit zou mogen staan waar ik nu sta. Ik had het verlangen om te gaan preken en ervoer een sterke roeping daarin. In 2017. Een 2-jarige studiesprekersroute aan het Evangelisch College volgde. Maar verder niets. En als PKN'er wist ik, ik kan helemaal niet preken in PKN-kerken zonder een universitaire titel. Dus dat viel sowieso af. Maar in mijn gebeden zei God telkens, ik heb je geroepen, ik zal deuren openen. Maar ik werd ongeduldig, ik snapte het niet. Hij had toch mij geroepen? En ik werd boos. En toen kwam in 2024 ook nog eens mijn burn-out. Maar precies in die burn-out werd ik in mijn PKN-gemeente gevraagd of ik wilde preken. Iets wat ik nooit had kunnen voorzien. En inderdaad, vanaf toen gingen er deuren open. En mocht ik gaan preken op verschillende plekken. En heb ik zelfs laatst een workshop gegeven op New Wine. En nu mocht ik zelfs op Groot Nieuwsradio deze overdenkingen doen. Waarbij Groot Nieuwsradio veel van mij heeft betekend in mijn geloofsgroei. En ik dank God hiervoor. Mijn burn-out-periode was heftig. Maar ondanks dat ik dit 100 keer heb willen ontkennen, het heeft mij gebracht waar ik nu ben dankzij Gods leiding. Zoals Steve Jobs zei, connecting the dots you can only see in hindsight. Oftewel, Steve Jobs zei, je kunt de gebeurtenissen pas verbinden als je terugkijkt. En vanuit ons geloof wil ik ook dit nog eens toevoegen. Als je terugkijkt op je leven, ontdek je soms een rode draad. Niet omdat alles wat gebeurde Gods bedoeling was, maar omdat God zelfs door de moeilijke en gebroken hoofdstukken heen iets nieuws kan weven. Het borduurwerk waar Corrie ten Boom naar verwees is aan de onderkant een rafelig iets dat nergens op lijkt. Maar draai je het om, dan is het een prachtig meesterwerk geworden. Zo maakt God zijn meesterwerk, is hij de meester weaver. En als jij je nu bevindt in een moeilijke periode en niet het mooie gedeelte ziet, en ook al voel je het niet, zie je het niet, mag je weten dat hij aan het werk is.
0: Mirjam van Krieken, dank je wel voor je bijdrages deze week. Ze is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk deze zomer. En wil je daar meer over weten? Kijk dan op rcn.nl/vakantiekerk. Dit is Matt Redman.

0: the gift of life and breath.
1: Matt Redman. Daan, al bijgekomen van het dropijs? Ja, nu te zien op de socials bij Lucas Kramer. Goed zo.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen. Vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem. Er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Op verschillende wegen, maar vooral op de N256 Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk.
13: Nou, dat zijn heel veel cijfers allemaal. Ik heb er nog eentje. 19 nachtjes nog slapen. Dan staat ze in Ahoy. Nog heel even wachten, staat ze hier in onze lunchroom. Deze

0: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza van

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cici Winans. Hartelijk vrijdagmiddag. Lunchroom vrienden en vriendinnen. Vrijdag, nou dan weet je wel hoe laat het is. En mocht je het nog niet weten, dan zou ik hier lekker blijven zitten in onze lunchroom. Want het gaat onderling weer heel leuk worden hier. Daar kom ik later op terug. In dit uur is het vaste prik dat je de muzikale lunchkaart van ons krijgt. Ik zat hem net al even te bekijken. Even voorgeproefd. Heerlijk. Echt, absoluut heerlijk. En ook voor dat geld niet weggaan. Rustig blijven zitten. Geen paniek. Kalm aan. En rap een beetje. We komen zo bij je aan je tafeltje. Welkom.

0: hoorde Sander en Angela en Erika de Wit met God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Daarvoor Riley Clemens met Jesus Christ.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Lucas 12, vers 15, waar staat: Jezus zei tegen zijn leerlingen: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Dus Lucas 12, vers 15. Jezus zei tegen zijn leerlingen: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.

heb gesproken waar ik eigenlijk moest zwijgen. Ik heb gehandeld waar ik stil moest blijven. Laten spreken is zilver en nu zwijgen is fout. Martijn Buwalda. 2 weken geleden stonden we met onze lunchroom in Liende op de New Wine Zomerconferentie. Hij schoof toen bij mij aan. We spraken elkaar. En dat was een aangename ontmoeting, vond ik. Met mooie gedachten van hem. Nou, mocht je dat gemist hebben, het is terug te horen en te lezen via onze site. Dat is heel eenvoudig, hè? Grootnieuwsradio.nl, zo simpel is het. Straks hier de muzikale lunchkaart. Ja.

0: Met Make Room werd het bijna half één. Op een paar seconden na, maar wie let daarop? Ik. Het is. Even kijken naar het weer, hè, voor vandaag en voor het weekend. Namens Buienradar. Vanmiddag is het droog met in het noorden veel bewolking. In het zuiden een afwisseling van zon en stapelwolken. 21 tot 25 graden voor vandaag. Dan het weekend. Dan loopt de temperatuur flink op. 25 tot 30 graden op zaterdag. Zondag op veel plaatsen nog warmer. Tropisch warm. Maximaal 32 graden.
1: De lunchkaart.
0: Geniet er vandaag nog maar even van. En jawel, over genieten gesproken, ligt voor me de muzikale lunchkaart. Originele kaart. Verse menus. Verse ingrediënten. Verse smaken. Ik heb twee menus voor je klaarstaan. A en B. Aan jou de keus zo dadelijk. En waarom dan, hè? A of B? Laat ons dat even weten. Daar gaan we.
2: Menu A.
0: Met als nagerecht. There's a hope so sure. Hoofdgerecht. Stil.

0: Nou, meer kunnen wij niet doen.
1: Daan Hartgers.
0: Dus het is aan jullie nu. Wat gaan we uitserveren zo dadelijk over een minuutje of acht? A of B? En waarom dan, hè? A of B? Kom maar door met je reactie via onze Grootnieuwsradio-app.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke...

0: German Kips. Daarvoor Mac & Wood. Ze raakte ooit op een punt waarbij ze bijna haar geloof, haar God, de rug toekeerde. Ze las toen een tekst in Jesaja waar stond: maar wie de Heer verwachtte, putte nieuwe kracht. En die tekst die moedigde haar aan om door te gaan. En dat vormde weer de inspiratie voor het schrijven van dit lied van zojuist, I Believe You.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid.
3: Een hoopvol geluid. Groot nieuws.

0: gebed was dit, op muziek gezet. De vraag of de Heilige Geest harten opnieuw wil vullen. En dat die passie overgebracht mag worden naar anderen. Stir a passion. Het is 12:15, het is tijd voor iets heel anders.
1: Ja. De lunchkaart.
0: Iets heel anders. Er kwamen weer heel veel bestellingen binnen. Dus elke dag zo, compleet feest hier in onze lunchroom. De meeste bestellingen die tellen. Dat is ook elke dag hetzelfde liedje. Ja, en dat, ja, zo werkt dat toch in een democratie. Ik moet even een paar mensen bedanken. Zijn er zomaar een paar, zijn er veel meer. Arend, bedankt voor stemmen. Marcel, Henk en Peter, Margot en Mark en Gert en Judith en Esther en Ruud en Gerhard voor
2: de lunchkaart.
0: Menu B. Nee, herstel A. Oh, als niet door elkaar. A. There's a hope so sure. Stil en deze mooie ballad. Veilig in mijn armen.
3: Mag

0: De klant is altijd koning in onze lunchroom. Meest bestellingen die tellen. En dat was in dit geval voor menu A met daarin de liederen Veilig in mijn armen, Stil en There's a Hope So Sure.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan vrij veel files, 200 kilometer, door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En er is bijvoorbeeld veel vakantieverkeer onderweg op de A4, net onder Berg op Zoom. In de richting van Antwerpen sta je daarom vast tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom-Zuid. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En de andere kant op, ook ter hoogte van Berg op Zoom, daar sta je 30 minuten in de file. Ook dit komt door vakantieverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag en je vertraging is op dit moment 15 minuten. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting Duitsland. Vanaf 7 10 tot 15 minuten vertraging. Tot slot de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort doe je er 25 minuten langer over.
0: Jongen, wat een gedoe, hè, op alle wegen. Herkenbaar wellicht ook in jouw, ons, mijn leven, dat we de weg even kwijt zijn. Hè? Behoorlijk kwijt zijn soms. Straks wordt er gezongen dan over wie ons dan kan helpen.
6: God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar het kust.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcrème?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: De Lunchroom.
21: Met Daan Hartgers.
20: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Lef. Zeg, ik hoef op vrijdag maar om 12 uur de deuren van onze Lunchroom te openen. En de vraag die wordt maar bijna toegeschreeuwd. Gaan we het weer spelen? Waar ik dan stevast op antwoord, jazeker. Maar nog even een uurtje geduld. En ja, het is er nu dus tijd voor het spel. Waar iedereen aan mee kan doen. Waarbij alleen maar winnaars zijn. Waarbij geen prijzen zijn te winnen. We zien het weer voor ons. Ik zie wat jij niet ziet. Nou, in deze vakantietijd wordt het volop onderweg in auto's gespeeld natuurlijk. En hier in onze Lunchroom elke vrijdag. Hoe werkt het, hoor ik je afvragen. Hoe? Nou, heel simpel. We spelen het zoals je het kent. Maar dan met foto's of met een filmpje. Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Maak er even een fotootje van of een filmpje. En deel die met ons. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. Dus wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Foto, filmpje, naar ons via onze app. Dank!

0: Dat waren twee dames in onze lunchroom. Ja, er zijn er wel meer hier, maar twee die heel mooi zongen. Ja, er zijn er ook wel meer. Maar ik heb het in dit geval over Natalie Lane. En je hoorde Eline met Levenswoorden.
1: Wat schaft de podcast?
0: Elke vrijdag kijken we rond dit tijdstip onder de deksels van onze Grootnieuwsradio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van collega Annemarie Biljart. En wel grootnieuws van de week. Steeds minder mensen gaan naar de kerk en toch is de kerk relevant. Misschien wel relevanter dan ooit. Dat zegt althans theoloog Kees van Ekeris, inmiddels bijna een jaar scriba, zeg maar soort baas van de PKN. Collega Annemarie die sprak hem afgelopen seizoen in de podcast Groot Nieuws van de Week. En Kees van Ekeris vertelde ook dat hij ziet dat er binnen de protestantse kerk nieuwe jonge gelovigen aanhaken.
2: Nou ja, de PKN zit gewoon helemaal midden in deze cultuur en in alle varianten. Dus ook dit gebeurt ook in onze grote protestantse kerk. Het gebeurt al. Het is nooit afwezig geweest, denk ik, dat allerlei soorten mensen door een preek of door een droom of door een vriendschap licht zien en willen veranderen. Dus dat gebeurt ook bij ons in de kerk, zeker. Kijk, het is heel moeilijk om daar in kwantitatieve zin over te spreken. Kun je inderdaad zeggen dat jonge mensen over het algemeen bovenmatig geïnteresseerd zijn in geloof? Over het algemeen kan je dat niet zeggen, denk ik. De cijfers zijn vrij hard. God in Nederland 2024, 75% noemt zichzelf atheïst en agnost. Dus 3/4 van onze samenleving is niet geïnteresseerd in geloof. Een beetje hard gezegd, maar... Nou, je ziet bij de cijfers bij jonge mensen dat daar een stabilisatie in zit of een lichte groei. Dat zijn volgens mij de feiten. Dat is niet niks, dat is prachtig. En wie weet wat dat gaat betekenen. Dus die radicale bekering, ja, ik vind het altijd fantastisch om mee te maken en te zien. Dat zijn mensen die ook allerlei mooie vragen stellen aan ons. Waarom doen jullie dit? En vertel het eens, leg het eens me uit. Dus ik vind het heel welkom als nieuwe mensen in de kerk. En ik denk andersom, dat de kerk hen ook heel veel te bieden heeft. Want
3: ja, zit er ook een stap voor? Heeft de kerk veel te bieden? Is de kerk wel klaar voor mensen die overal vragen over stellen?
2: Ja, een goede kerk is voor geen vraag bang. En elke vraag is volgens mij een uitnodiging om opnieuw na te denken. En zelf dus ook weer bij je bronnen te komen. Van waarom geloven wij deze dingen? Maar onderzoeken laten ook zien dat als je snel tot geloof komt... Dat het helaas soms ook gebeurt dat je snel weer weg bent. Of omdat dingen tegenvallen. Of omdat toch de bevlogenheid van een paar maanden... het niet de kracht heeft om het jaren uit te houden. Ja. Dus in die zin moet je ook een beetje voorzichtig zijn met al te juichende stemmen, denk ik. En je moet dus heel... Ik had pas een avond. Toen spraken we over het postseculiere. En toen was er een jonge gast die vertelde dat hij tot geloof gekomen was. Toen hadden we een prachtig gesprek dat de kerk eigenlijk alle eeuwen door best wel een lange route heeft ontwikkeld. Waardoor je een beetje leert wat geloven is, wat de bronnen zijn, wat de kerk betekent. En dat vraagt je wat van je. En dat duurt, zo'n route duurt soms wel eens een jaar of zo. Daar zit wijsheid in dat je lange adem nodig hebt. En een kerk, en mensen die het al 30, 40 jaar volhouden en die ook een beetje weten wat het is om te geloven, die hebben heel veel te bieden aan nieuwe bekeerlingen. Want in je eentje red je het niet en met de bevlieging red je het ook niet.
3: En wat moet de kerk dan bieden? Het is bijna voer voor een marketingbureau als je hoort... Hey, er zijn mensen geïnteresseerd in jouw product... en ze zijn er heel enthousiast over, maar binnen het jaar zijn ze ook weer weg.
2: Nee, de kerk moet gewoon zichzelf zijn. Dat is de grootste kracht van de kerk.
0: Ja, en wat dat zichzelf zijn dan is... Kees van Ekeris, scriba van de PKN, legde dat verder uit... in de podcast Groot Nieuws van de Week. Te vinden via onze site en de gebruikelijke podcastkanalen. Kijk op grootnieuwsradio.nl.

0: Chainbreaker, Zach Williams, daarvoor Lauren Daigle met Tremble. Ze zette dat lied niet op haar succesvolle albums, maar ze zong het wel regelmatig bij haar concerten. En degene die daarbij aanwezig waren, die hadden zoiets van: wat een fantastisch lied. Een van de meest indrukwekkende momenten tijdens die concerten. En jawel, vanwege die goede reacties bracht ze het alsnog uit. Wijs besluit van Lauren Daigle, Tremble. Het is 2:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht. We kijken even naar vandaag en het weekend. Vanmiddag is het droog met in het noorden veel bewolking. In het zuiden een afwisseling van zon en stapelwolken. 21 tot 25 graden vanmiddag. Dan het weekend, dan wordt het weer warmer. 25 tot 30 graden zondag. Komt er nog een streepje bij. Tropisch warm, maximaal 32 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Kijk eens even om je heen. Kijk eens even voor je. Ja, wat zie je voor je? Zou je daar een fotootje van willen maken of een filmpje naar ons toe willen sturen?
2: De Lunchroom.
0: Dat lijkt ons leuk.
1: Het christelijke radiostation.
0: Wat zie jij voor je?

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Er is geen enkele situatie waarin Jezus machteloos is. Zijn naam brengt redding, hoop, overwinning, nieuw leven. Dat zongen deze muzikanten van Elevation Worship en Brandon Lake.
1: De Lunchroom.
0: 2:10.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Kan elke dag. En op vrijdag spelen we een spelletje. Ik zie wat jij niet ziet. Jullie sturen dan foto's in, onder andere Willy, richting Maurik. Althans, als ik hun routeplanner zo in de auto bekijk, met daarbij de tekst bijna op ons vakantieadres. Nou, geniet ervan. Klaas stuurt een foto vanuit de trein, met de trein op pad. Zomerabonnement, lekker. Arjo, laatste dag voor de vakantie nog even een stukje grond glad trekken met de kraan. Kijk, dat zijn de werkers. Geniet van je vakantie, man. Diana stuurt een foto van een wasrekje buiten. Ja, droogt heerlijk volgens mij. Caroline is gezellig aan het fietsen met de zoon, met zo'n prachtige duofiets. Onderweg naar de manege waar hij gaat paardrijden. En nu moet Groot Nieuws Radio uit, want hij wil alleen Ellie en Rickert. Nou, daar wil ik het wel van verliezen, hoor. Goed duo. Anne die stuurt mij een filmpje. Ik laat even een klein beetje geluid horen, want het filmpje is natuurlijk een beetje moeilijk te zien. Even een momentje, daar gaan we, Anne. Ja, het is een filmpje van ergens boven in de bergen. Hij klinkt een beetje heigerig. Dat is die ook. Maar hij stuurt daarbij de tekst. Heavy gravel, ergens boven op de Alpe d'Huez. Man, respect, zeg Anne. Succes toegewenst. Ietsje dichterbij zit Harry. Goedemiddag, Harry.
3: Goedemiddag, Daan.
0: Hallo, waar zit je?
3: In de auto, ja. Op de A28.
0: Ja, hoe is het op de A28, Harry?
3: Oh, redelijk rustig. Ik merk wel dat het vakantietijd is.
0: Ja, sterker nog, we zitten midden in die tijd, hè?
3: Ja. Lekker toch?
0: Ja, je zit niet alleen in de auto?
3: Nee, samen met mevrouw Ellen.
0: Oh, en wat gaan jullie doen, Harry? Mag ik dat vragen?
3: We gaan een weekendje weg met z'n tweetjes. We zijn morgen 40 jaar getrouwd, dus we dachten dat is wel een reden om eens een weekendje weg te gaan.
0: Oh, wat lekker. En waar gaat de reis naartoe?
3: Naar Lekkerkerk.
0: Oh ja, oh, dat is mooi. En waar gaat de levensreis naartoe, Harry? Weet je dat een beetje?
3: De levensreis, levensreis is op onze neus achterna. En uiteindelijk komen we toch in een plek waar het nog veel mooier is dan hier op de weg.
0: Ja. Heb je het hier goed, Harry, jullie?
3: We hebben het hier echt goed, ja.
0: Ja. In welke zin? Weten.
3: In welke zin is het feit dat we lekker een huisje hebben, heerlijk genieten van het leven, redelijk gezond zijn, gezegend zijn met kinderen en kleinkinderen. En ja, daarvan mogen genieten. En ja, wat wil je dan nog meer?
0: Nee, nou ja. Jullie zijn al samen ruim 40 jaar onderweg.
3: Onderweg ruim 45 jaar. Ja, precies. Waarvan 40 getrouwd.
0: Ja. Hoe doe je dat, Harry? Ja.
3: Hoe doe je dat? Ja, ik kan heel veel zeggen, maar gewoon goed met elkaar omgaan. Mm. Ik ben niet altijd makkelijk geweest. Oh. Maar dat bleek een oorzaak te hebben waardoor ik nu medicijnen heb. Mm. En nog een stuk makkelijker geworden is. Mm. En als je zegt van we hebben 40 jaar lang peace en vrede. Ja, dan weet iedereen dat je liegt. Want in elk huwelijk, hoe goed ook, zou het niet best zijn als je nooit eens woorden hebt. Want dat zou betekenen dat de ander zich altijd schikt naar de ander. En dat werkt niet.
0: Nee. Over berg en dodalen, Harry. Hè?
3: Over berg en dodalen. Ja. En ik ben van mening dat we op het moment op een bergtop zitten.
0: Oh, wat mooi.
3: We hebben het echt goed.
0: Nou, geniet van je uitzicht. En ik waardeer je eerlijkheid enorm. Heb een goed weekend samen. Ja.
3: Ja, dankjewel. We gaan ervan genieten.
0: Mooi zo.
3: Jij ook een goed weekend.
0: Ja, groeten. Dag.
3: Ja, dank je.
0: Dag.
3: Hai, hai.
2: De Lunchroom met Daan Hartgers.

je kampeert en dan 's avonds, 's nachts in het donker voor je tentje zit, dan zie je ze zo voor je, hè, die sterrenhemels. Met voor het oog soms van die kleine sterren die enorm veel licht geven. En dat wil God ons in ons leven ook geven. Dat werd gezongen in dit lied Ruimte. Je hoorde Mosaic Worship en Reni Kraaienoord. Zeg, het is voor mij bijna weekend, ook wel eens lekker. Ja, gaan we een beetje van genieten. Ik hoop dat jij er ook een mooi weekend van maakt. De lunchroom is maandag gewoon natuurlijk weer geopend. Hè, om 12 uur, dat je het even weet. Straks hoor je hier collega Tom Hellaar met Backstage. En ik zei het even in het vorige uur over Cici Winans. Nog 19 nachtjes slapen, dan staat ze in Ahoy. Ik zeg het ook over deze zangeres. Ja. Ik heb het over Charity Gayle. We Need a Miracle. Geniet ervan.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide, 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort, 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, want tussen Elden en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
4: Straks is er de vrijdagaflevering van Backstage. En die is ja toch net even iets anders dan op andere werkdagen. Misschien omdat het bijna weekend is. De muziek is er niet minder om. Wij openen straks met Keith en Christine Getty, samen met Shane & Shane.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
7: Backstage
8: met Tom Herlaar.
7: Het christelijke radiostation.

0: Dat waren ze, Keith en Christine Getty, samen met Shane en Shane. Het nummer is geschreven door Keith en Christine, maar ook door Nathan Knuckles en Jonas Marin. Het is geïnspireerd op Psalm 27 en gaat over Gods trouw, genade en het vaste vertrouwen van de gelovigen dat de Heer redding schenkt.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Backstage. En dat is voor mij vandaag een beetje afscheid nemen. Want Hans is maandag weer terug. Dus ik mocht dit programma 3 weken presenteren. En dat deed ik met ontzettend veel liefde. Te meer dat ik al die oude muziek ook ontzettend goed ken natuurlijk. Maar goed, we hebben ze ook vanmiddag weer. De zomerklassiekers. Ik heb ook nieuw Nederlands materiaal. En natuurlijk heel veel andere mooie muziek. Zo bracht Ralph van Maanen vroeger ooit eens uit Testify of Love. En dat was zijn grote doorbraak wereldwijd. Marielle Madeen dacht, ik wil daar graag een Nederlandse versie van maken. En dat legde ze Ralph voor. En Ralph zei, goed idee. Dus je gaat ze beluisteren. Marielle Madeen en Ralph van Maanen met Voor Nu en Voor Altijd.
7: Het zijn er

you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: Twyla Paris, He's Exalted. Ja, dat had zomaar een zomerklassieker kunnen zijn. Het komt uit 1985. En ze had er een grote hit mee in haar thuisland Amerika. Twyla Paris dus en He's Exalted.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Nou, hier is hij dan, de echte zomerklassieker, zoals die bedacht is door onze muzieksamensteller. Randy Stonehill. Hij begon al op 10-jarige leeftijd gitaar te spelen. En vanaf de jaren 70 groeide hij uit tot een invloedrijke singer-songwriter binnen de zogenaamde Jesus Movement. Samen met artiesten als Larry Norman, Keith Green en Phil Keaggy gaf hij vorm aan de vroege christelijke pop- en rockmuziek. Zijn stijl wordt vaak vergeleken met die van James Taylor. Melodieuze folkrock met heerlijke persoonlijke teksten. We gaan hem beluisteren in een prachtige samenwerking met Amy Grant. Een nummer uit 1985. I Could Never Say Goodbye.

0: Wereldnieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: De broers Smallbone, zij vormen met nog wat andere artiesten de band voor King & Country. En het zijn toevallig ook nog de broers van Rebecca St. James. Je hoorde ze met Love Me Like I Am.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Ja, nu moet het podium even helemaal vrijgemaakt worden. Voor de Opwekking Band, die hoor je straks samen met Elisa Krijgsman. Je hoort Heel Mijn Hart Zingt. En dat is lied 920 uit de Opwekkingsbundel. Nou, en je weet dat die Opwekkingsbundel ieder jaar wordt aangevuld. En dan komt er rond Pinksteren ook nog een speciale cd uit met de nieuwste opwekkingsmuziek. En dat was dit jaar voor de 50ste keer. En daarop vind je dus dit nummer. Heel Mijn Hart Zingt.

0: Dat was We The Kingdom. Zij brachten in 2022 een promotiesingle uit, dat was deze, voor het gelijknamige album dat later uit zou komen. God is on the throne, zo heet het. Het groeide uit tot een geliefd aanbiddingslied. De boodschap is dat God nog steeds regeert, ongeacht de omstandigheden.
1: De dagtekst.
0: Vrijdag 7 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. En die vind je terug in het Bijbelboek Lucas. Lucas 12, vers 15. En daar staat: Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft de mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Dus Lucas 12, vers 15. Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft de mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.

0: Joke Buijs met Leer mij uw weg, o Heer. Het lied is oorspronkelijk het Engelse Teach Me Thy Way, O Lord. Geschreven en gecomponeerd door Benjamin Mansell Ramsey in 1919. En de Nederlandse vertaling is van Johannes de Heer. Met recht dus ook een klassieker.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: We gaan naar Jeff Moore and the Distance. Het was een van de meest invloedrijke christelijke rockbands van de jaren 80 en 90. De band werd in 1987 opgericht door singer-songwriter Jeff Moore, nadat hij enkele solo-albums had uitgebracht. Ze combineerden krachtige rock- en popmuziek met bijbels geïnspireerde teksten en groeide uit tot een vaste waarde binnen de gospelmuziek. We gaan luisteren naar de titelsong van het gelijknamige album uit 1992. Je hoort A Friend Like You.

Ai. Inderdaad, Jeff Moore and The Distance met A Friend Like You. En het gelijknamige album betekende een belangrijk keerpunt, want het was voor hen de grote doorbraak binnen de gospelwereld. En het titelnummer dat je net hoorde werd een van hun bekendste liederen. Nou, wij hebben zo even een break, want we gaan op naar het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik uiteraard weer bij je terug. Ik zou zeggen, graag tot zo.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12.99.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest. En daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langste vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd.
4: Straks na de reclame pakken wij de draad weer op achter de schermen en dat tweede uur van Backstage wordt geopend door Hillsong United.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Backstage.
9: Met Tom Herlaar.
8: Het christelijke radiostation.

0: Hillsong United was dat met een van hun bekendste songs, Oceans. Je hoorde het stemgeluid van Taya Smith. Het komt uit 2013 en het is gebaseerd op het Bijbelverhaal van Petrus die over het water naar Jezus loopt. Een lied over het volste vertrouwen.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Tom Herlaar.
0: Het tweede uur van Backstage. Straks weer mooie klassiekers. Het zijn Matthew Ward, die hoor je straks. En we hebben ook nog rond 4:15 plus one. Misschien zijn het namen waar je nog nooit van gehoord hebt, maar daar gaan wij straks vast verandering in brengen. Een naam die je zeker wel kent is die van Seth Schluter. Hij schreef een nummer over het afscheid nemen van je oude leven en het opnieuw beginnen onder Gods leiding. Luister, hier is hij met Bye Bye.

0: Vreugde van mijn hart, Kingabaan van Zwela. Een Nederlands aanbiddingslied dat God bezingt als de bron van ware vreugde en vervulling.
1: Groot Nieuwsradio, Zomer Classics.
0: Het is weer tijd voor een klassieker, Matthew Ward. Je zou hem kunnen kennen van de band Second Chapter of X, want daar maakte hij lange tijd deel van uit. Maar na het uiteenvallen van die band in 1988 ging hij solo en niet zonder succes. Zijn soloalbums bevatten vaak een mix van poprock, aanbidding en persoonlijke geloofservaringen. En wij gaan luisteren naar een nummer uit 1992. Het komt van zijn album Point of View. Hier is Matthew Ward met Gotta Do Better Than

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De opwekkingband was dat met Rebecca Saharchan. Met Door en Door Goed. En dat nummer dat ken je vast wel van Eline Bakker. Want zij schreef dat nummer samen met Rijen van Drongelen.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Daarin is er nu plaats voor Eliza. Eliza is hier. Niet was hier, maar is hier. Ze is verbonden met de hedendaagse worship scene. Ze is zangeres, songwriter, maar ook zangcoach. Ze heeft Surinaamse roots en timmert flink aan de weg. In maart dit jaar bracht zij dit nummer uit, Author of My Story. Het zegt dat God de schrijver is van ons levensverhaal. Niet alles wat iemand meemaakt is meteen te begrijpen, maar God ziet het volledige plaatje en blijft betrokken bij ieder hoofdstuk van het leven. Hier is Eliza met Author of My Story.

Stuart Townend was dat. En hij schreef het nummer samen met Keith Catty. En het heet In Christ Alone. Christus alleen is de vaste grond van hoop en redding. Straks is er weer een klassieker. En de volgende muziek is dat eigenlijk ook. Je kent het vast. Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Het was een mega hit van wel eer. En het was Elise Manna die er een tijdje geleden een eigen Hollandse draai aan gaf. Ze gaf het de titel Brug over Woelig Water. Hier is ze, Elise Manna.

0: Michael W. Smith was dat met You Are Holy. Hij schreef het zelf en het draait om een eenvoudige maar krachtige aanbidding. Het erkennen van wie God is.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Op het podium nu een relatief jonge band. Ze heette Plus One en ze waren vooral muzikaal actief rond de overgang van de jaren 90 naar het jaar 2000. En de naam Plus One had een geestelijke betekenis. De groep zag zichzelf als ons plus één. Waarbij die ene verwijzing was naar God die centraal stond in hun leven en muziek. Ze combineerden de stijl van de populaire boyband Backstreet Boys met duidelijke christelijke teksten. We gaan luisteren naar een nummer van hun debuutalbum, The Promise, uit het jaar 2000. En het heet Written on My Heart.

Britain on my heart was dat, van Plus One. En dat betekent dat ik nu afscheid ga nemen van je. Ik heb de afgelopen 3 weken dit programma met heel veel plezier gepresenteerd. En aanstaande maandag zit Hans weer op deze plek. En ik moet je zeggen, ik hang aan zijn lippen. Want ik vond het zulke heerlijke muziek. Die oude klassiekers hier bij Groot Nieuws Radio. Het is heerlijk. Ik meld mij zondagmorgen weer vanaf 9 uur op het Kerkplein hier bij Groot Nieuws Radio. Ik wens je veel luistergenoegen bij de dag van vandaag. Mooie dag en graag tot zondag of een andere keer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkel Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden intussen verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava. Dat meldt de Volkskrant. Opvallend omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
4: Yes, het is vrijdagmiddag, onderweg naar het weekend, met de mooiste aanbiddingsmuziek op je radio vanaf 6 uur met Worship in je weekend. En zo meteen gaan we alvast een duit in het zakje doen, want House of Worship komt eraan met deze. En ook Gerald Troost hoor je zo.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: net zo makkelijk retour.
1: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
2: De dag van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: House of Worship met Israel Houghton. Jesus at the center.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, lekker veel worship zometeen het weekend in. En eerst wil ik het even met je hebben over Betty. Want misschien heb je nog nooit van haar gehoord. Maar Betty wil ik even uitroepen tot heldin van de dag. Want Betty is 97 jaar oud. En waar de meeste 90-plussers genieten van een kopje kamillethee en een puzzel van 1000 stukjes, dacht Betty, weet je wat? Ik klim wel even op het dak van een vliegend vliegtuig.
3: When you get old, you can't go here. You can't do this. You can't drive. You can't see. I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
0: Ja, je hoort het goed. NOS deelde vandaag de beelden van deze 97-jarige heldin die gewoon even is gaan wingwalken. Vastgesnoerd aan de bovenkant van een vliegtuig die dan met meer dan 100 km per uur door de lucht raast. Wind op die rimpels, bril op de neus en gaan met die banaan was het idee. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb op mijn 30ste soms al moeite om zonder spierpijn uit de banken op te staan. Dus heel veel respect voor de vliegende Betty. En het laat me weer zien, je bent nooit te oud om iets geks te doen. En wat mij betreft is Betty de heldin van de dag.

0: McDonald's met...
1: Desperate. 1 uit 1008.
0: Vandaag een lied van zangeres Irma Dee. En dat is best wel een hele bijzondere. Want het verhaal achter dit lied begon met een telefoontje... dat Irma Dee's leven voorgoed veranderde. Stel je even voor, midden in de nacht gaat de telefoon... en aan de andere kant hoor je je zus... die met haar gezin als zendeling in Kenia woont. En ze vertelt dat zij en haar man zijn overvallen... en haar man is doodgeschoten. Nou, je wereld stort in, toch? Ik bedoel, dat was voor Irma Dee in ieder geval zo. Die gebeurtenis die bracht haar niet alleen helemaal op de grond te zakken en as door wat er gebeurd was, maar ook in een diepe geloofscrisis. Ze voelde zich steeds verder van God verwijderd. En op een gegeven moment kwam ze het boek Eindelijk Thuis van Henry Nouwen tegen. Dat begon ze te lezen over de verloren zoon die terugkeert in de armen van zijn vader. En in dat verhaal ontdekte ze iets nieuws. Ze ontdekte dat God misschien nooit was weggegaan, maar hij al die tijd op haar had gewacht. En uit die ontdekking ontstond dit lied, Dicht bij U. Een lied over thuiskomen bij God. 578 in de top 1008. Irma Dee en Reijer en Dicht bij U. Mijn hart.

0: Phil Wickham, This Is Our God. En dat maakt het 1 minuut over 4:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Dat meldt het AD. Hij stond net een enorme partij drugs in te laden. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Het CDA wil een verbod op gluurbrillen waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Dat meldt RTL. Andere partijen willen eerst weten wat de privacywaakhond hiervan vindt. En er zijn steeds meer slachtoffers van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er weinig bewolking en het is droog. Ook komende nacht blijft het droog. Minimumtemperatuur loopt uiteen van plaatselijk 5 graden in het noorden en oosten tot 14 graden aan zee. In het weekend zonnig en warm, met zowel op zaterdag als zondag temperaturen die kunnen stijgen tot 30 graden of misschien zelfs iets daarboven. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58, Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ook de artiesten van Groot Nieuws Radio zitten in de vakantiemodus of komen net terug. Sierra Noah laat weten dat haar eerste surfvakantie erop zit. En het smaakt naar meer. Of zee, schrijft ze. Ja.
4: De dag van vandaag.
0: Waar was jij hoor?
3: Christelijke

0: Cyranoa. Waar was jij?
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
3: Een drama.
4: Woord van vandaag.
0: Het is eigenlijk een soort levend geschiedenisboek. Elke dag schrijven we er samen een nieuwe pagina in. Wat gebeurt zoveel? Dat een dag soms voorbij vliegt zonder dat je er bewust bij stilstaat. En daarom blikken we elke werkdag rond deze tijd even terug. Vrijdag 7 augustus. Hoe was deze dag voor jou? Nou, mijn woord voor vandaag is denk ik vakantieafronding. Vandaag alles nog even afronden, want na vandaag ben ik 2 weekjes vrij. Geen verre vakantie voor ons dit jaar, want we hebben net een huis verkocht. Dus, of een huis gekocht. Dus de komende weken staan vooral in het teken bij ons van verfrollers, gereedschap en klussen aan ons eigen paleisje. Nou, misschien is jouw woord wel vakantiebegin, laatste werkdag, opruimen, gezelligheid. Of misschien juist iets heel anders. Wat is jouw woord van deze vrijdag? 1 woord is genoeg. En vertel dan gerust meteen even bij waarom dat jouw woord van vandaag is. App hem maar.

0: In de categorie fijne vakantietracks. Rent Collective en Build Your Kingdom Here. Daarvoor Rent Canoli en Jesus is Alive. En daarmee werd het 16:45 op de vrijdagmiddag. En Piet die zit lekker in de vakantiemodus hoor. Want voor hem mogen we het woord kano opschrijven. Hou hem recht op het water. En Ineke die wilde graag het water op. Maar dat lukt helaas niet. Haar woord van vandaag is namelijk pontjes. Maar die waren er helaas niet in de Waal. Ja, ik denk dat het te maken heeft. Je zegt het niet hoor. Maar ik denk dat het met de lage waterstanden te maken heeft. De droogte. Je hoort het inderdaad meer de laatste tijd dat ze minder varen. Nou, ik hoop dat jullie niet te ver om hoefden te lopen of fietsen of wat dan ook. Annemieke, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Boek uitlezen.
0: Boek uitlezen. Ja, wil het een beetje lukken?
1: Inmiddels is die uit. Dan sta ik weer de ramen te zemen. Maar dan begin je op vakantie en dan moet het uit natuurlijk.
0: Ja, dan zit je helemaal in het verhaal ondertussen. Want jij hebt Lucinda Riley gelezen, hè? De Zilverboom.
1: Ja, klopt.
0: Wat is jouw review?
1: Ik kon hem niet meer wegleggen. Dus ik zou zeggen wel een aanrader. Alleen vind ik het heel jammer dat er af en toe echt wel een vloek in staat. Dus dan denk je, ik leg hem weg. Maar ja, daar was hij nou net te spannend voor.
0: Ja, ik snap het.
1: Moeilijke keuze.
0: Ja, ik snap het. Hey, en je vakantie ook achter de rug, begrijp ik dus. Hoe was dat?
1: Ja, dat was prima. We hebben lekker een eindje gefietst.
0: Lekker zeg.
1: 500 kilometer.
0: Oh, wat een eind. Met elektronische hulp of gewoon met de beentjes?
1: Nou ja, elektronische hulp, maar dan heb je ook beentjes nodig, hè? Want dan gaat hij nog steeds niet vanzelf.
0: Dat is ook zo. Nou, goed bezig. Lekker sportief bezig geweest. Hey Annemieke, dankjewel voor het doorgeven van jouw woord van vandaag en geniet van je weekend.
1: Ja, dankjewel hè. Jullie fijne uitzending.
0: Dan komt een berichtje weer hier van Tessa. Even luisteren.
2: Mijn woord van de dag is duofiets. Ik kreeg mijn moeder van 89 jaar, die in een woonzorgcentrum woont, zover dat ze voor het eerst met mij op de duofiets stapte en we een mooi rondje hebben gefietst. Mijn moeder blij, ik blij. Wat willen we nog meer?
0: Nou, wat goed.
2: Dat was het voor vandaag.
0: Nou, dankjewel Tessa. Wat een mooie ding om bij stil te staan. Gaaf. Het is de middagshow van Groot Nieuws Radio onderweg naar het weekend. Met zo de Casting Crowns en Live Song. Nadien, armen nou omhoog.

0: The Casting Crowns. En Live Song. Je krijgt het woord van vandaag uit de Bijbel.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Lucas 12, vers 15 uitgelegd. Hij zei tegen hen: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Lucas 12, vers 15.

0: Yes, Roy en The Father's House op Groot Nieuws Radio. Zo direct na vijf hoor je een lied wat ook over die vader gaat. Maar dan Abba van Eline.
1: U bent een vader die zingt en juicht.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt. 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet dat nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
12: De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten op onthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en knooppunt Grijsoord, een kwartier extra reistijd.
0: Goedemiddag, zometeen meer van de middagshow. En ik spreek zo met een man die niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 keer naar Santiago de Compostela liep. Wat begon als een wandeluitdaging, groeide onderweg uit tot een reis vol geloofslessen. Zo meer erover. En Eline dus, en Abba.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
21: Het christelijke radiostation.

0: Eline op Groot Nieuws Radio met ABBA. De dag van vandaag. Elk jaar trekken meer dan 500.000 mensen over de beroemde Camino de Santiago. Een eeuwenoude pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. De Urker Meindert Schreuder die droomde er al sinds de jaren 80 van om die tocht ooit te lopen. Nou, in 2022 kwam het er eindelijk van. Inmiddels heeft die Camino hem echt gepakt, want hij heeft hem 4 keer gelopen. Goed voor duizenden kilometers te voet. Wat begon als een uitdaging, groeide onderweg uit tot veel meer dan dat. Goedemiddag Meindert.
1: Hi, goedemiddag.
0: Voordat we het over de Camino gaan hebben, ik las een artikel hierover in het Reformatorisch Dagblad en we raakten aan de praat. En vandaag hoorde ik van jou dat er nogal wat is gebeurd tussen het moment dat jij dat interview met het RD hebt gehad en dat wij elkaar nu weer spreken. Het is helemaal niet vanzelfsprekend, heb ik begrepen, dat we elkaar nu aan de lijn hebben.
1: Eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, is het een groot wonder dat we elkaar aan de lijn hebben.
0: Een wonder zelfs, ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja. Ik heb 27 mei heb ik een interview gehad inderdaad met de verslaggeefster van het RD. Over de Camino's. Die hadden, toch gehad had. En 2 dagen later kreeg ik een hartstilstand en werd ik voor dood en naar Zwolle gebracht naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis aangekomen. Had men er, laat ik het zo maar zeggen, er weinig conditie in dat het nog goed zou komen.
0: Nee.
1: En uiteindelijk heb ik 3 weken ben ik van deze wereld weg geweest. Dat is voor mij ook 1 groot niks gehad. Het is niet eens zwart, het is niks.
0: Je hebt geen idee, geen herinnering.
1: Nee, nul. En ik werd op 15 juni of zo, werd ik weer. Een dag voor ons 42-jarig huwelijksjubileum, 43-jarig huwelijksjubileum, werd ik weer wakker.
0: Ja, maar het is weer goed gekomen. Je bent, kan je zeggen, weer de oude? Of wat heb je daar nou over gehad?
1: Het gaat goed.
0: Ja.
1: En dat meen ik oprecht. De mensen in het ziekenhuis hebben ook gezegd dat ze zich verbazen over de snelheid waarmee ik herstel. Ik kan weer fietsen, ik kan weer wandelen, ik kan weer allerlei dingen doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben er nog niet.
0: Nee. Maar dat lijkt me nogal impact te hebben, zo'n gebeurtenis. Wat, heeft het jou op een bepaalde manier gevormd? Dat je nu anders naar het leven kijkt? Of valt het wel mee?
1: Even 2 dingen. 1. Je wordt even op je schouder getikt. Van denk erom, Meindert. Er komt een eind aan je tijd hier. En je bent druk met van alles en nog wat. Maar ben je ook druk met mij? Dat is de vraag die je dan stelt.
0: Ja, wake-up call eigenlijk.
1: Ja. De andere kant. Nou ben ik alweer een goede maand, 4-5 weken thuis. En je begint weer dingen op te pakken. En je merkt ook weer hoe snel, zoals ik dat al, de waan van de dag je in zijn greep heeft. Even dit, even dat, even zus. En dan alsof het, doordat je je goed voelt, alsof het iets gebeurd is. En dan moet ik mezelf elke keer wel aan herinneren. Van denk er goed om. Er komt een keer een einde.
0: Ja.
1: En dan. Het feit dat ik hier zit, ik zei het net al. Het feit dat ik hier zit, dat ik zo met jou kan praten. Overkomt maar heel mensen die overkomen is wat mij is overkomen. De meeste. En dan praat ik over het overgrote deel. Bijna iedereen overlijdt eraan.
0: Ja.
1: En ik zit niet eens in een rolstoel en mijn hersens werken nog en alles doet het. En het is werkelijk een godswonder dat ik dit zo kan bepraten met jou.
0: Ja, nou dankbaar daarvoor.
1: Hey, nou,
0: je zegt dus dat ook op een gegeven moment het leven weer doorgaat en je ook snel geneigd bent om weer heel veel dingen even te doen. Het leven sneller gaat, hè? Ik begreep dat die Camino, die jij dus 4 keer gelopen hebt, ook iets soortgelijks met je doet, hè? Ook een stuk vertraging, klopt dat?
1: Ja, voor mij wel. Ik kan natuurlijk niet voor een ander praten, maar voor mij wel. Jij zei het in je inleiding al, ik heb er jarenlang van gedroomd om die Camino te lopen. Als eerste, en dat was in de jaren 80, meer als een soort van sportieve uitdaging. Nou, dat zou ze wel willen weten. Pardon. Ik zou wel eens willen weten of ik dat kan. Er kwam nooit wat van. Werk, gezin, nog een keer werk, verzin het allemaal maar. En uiteindelijk ga je dan lopen en dan ga je die uitdaging aan. En dat is ook de manier waarop ik ben gaan stappen.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon naar buiten gelopen, mijn rugzakje op. Dat ging ook nog wel het een en ander aan vooraf. Misschien kom ik daar nog op, misschien niet. Maar dan ga je aan de wandel. En het grappige is dat de eerste week, zeg maar, of de eerste anderhalve week, dan loop je een beetje euforisch door Nederland heen te stappen. Van yes, eindelijk is dit zover. Oh, wat is dit leuk, enzovoort. Maar er komen natuurlijk ook tijden die helemaal niet leuk zijn.
0: Nee.
1: Dat je lichaam zeer doet, dat je voeten zeer doen. En jezelf afvraagt, waarom ben ik hier in vredesnaam aan begonnen? Welk idioot gezind is.
0: Hoe ga je er dan mee om?
1: Doorstappen. Ja. Niet opgeven. Je moet jezelf ook... Het is ook een ding, je weet dat het gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dus het is ook iets over tenminste. Het lijkt mij heel logisch. Als je zo'n tocht gaat maken, dat je weet dat er ook momenten komen dat je tegen gaat zitten. En dat je daar...
0: Dat je dan door moet bijten, ja. En dat heeft je ontzettend veel inzichten gegeven. Zometeen meer daarover. Eerst een lied van Brandon Lake. En dat raakt dit eigenlijk wel. Hartvat, hallelujah.

0: Brandon Lake op Groot Nieuws Radio. Hard fought, hallelujah. Ik heb een bijzondere gast aan de telefoon. De 65-jarige Meindert Schreuder uit Urk, of van Urk moet ik zeggen. Ik las onlangs een interview met hem in het Reformatorisch Dagblad. En daarin vertelde hij hoe hij inmiddels 4 keer de Camino naar Santiago de Compostela heeft gelopen. En hoe zo'n lange tocht hem heeft veranderd. Maar toen we contact kregen, bleek dat er nog een ingrijpend verhaal achter schuil gaat. Want enkele maanden terug kreeg Meindert namelijk een hartstilstand. Een gebeurtenis die je kijk op het leven behoorlijk kan veranderen. En op een bepaalde manier raakt dat ook wel aan wat hij onderweg op de Camino ontdekte. Dat er momenten zijn waarop alles ineens in een ander perspectief komt te staan. Bijvoorbeeld door simpelweg om je heen te kijken, toch Meindert?
1: Ja, het mooie is als je door de natuur loopt, je ziet Gods schepping. En we lezen tegenwoordig, horen veel over die natuurbranden. Ik ben door gebieden gelopen waar inderdaad grote bosbranden zijn geweest. En wat je daar dan ziet is dat de schepping zichzelf herstelt. Het gaat niet altijd even snel, maar je ziet ook op die grote uitgebrande vlaktes dat er weer bosbessen komen. Je ziet weer dat er allerlei andere soort van groengewas opkomt, struikgewas weer opschiet. Met andere woorden, de natuur heeft de kracht gekregen om zichzelf te herstellen. Mm-hmm. Wat ik ook gezien heb, en dat trof mij wel, is dat je bij kerkgebouwen of kastelen of huisjes, we zien het allemaal, maar alles wat door mensen wordt gemaakt in wezen vergankelijk is, letterlijk. Ik ben langs kerken gelopen wat ene grote ruïne is, waar niemand meer naar omkijkt, waar de takken en bomen dwars doorheen groeien. Andersom, de bomen dwars doorheen groeien, de takken door de ramen naar buiten steken. Mensenwerk is vergankelijk werk. En als je daar ook reist, dan begin je ook te realiseren dat wij met al onze zogenaamde wijsheid en mogelijkheden eigenlijk maar heel beperkt zijn.
0: Ja.
1: Ik zou me niet heugen dat wij mensen ooit iets gebouwd hebben wat zeg maar na Adam is gebouwd. En wat nu nog net zo nieuw staat als dat het toen was.
0: Nee, dus weer die vergankelijkheid van het leven. Ik las dat in het artikel van het RD, dat ik jou zo daarbij bepaalde. En dan even later dus ook die hartstilstand. Eigenlijk weer datzelfde inzicht, hè? Van het kan elk moment klaar zijn.
1: Exact.
0: Ja.
1: En dat zet je dan wel aan het denken. En hoe dan je aan het denken zet is natuurlijk nooit voldoende. Dat moet je ook ergens brengen.
0: En, waar brengt het jou? Waar hoop je dat het je brengt?
1: Ja, dat die vraag had ik natuurlijk aan kunnen zien komen. En als het goed is, bij mij in ieder geval wel, brengt het je in ieder geval op de knieën en een vraagje aan God of die zich wil ontfermen over je, of die dat inzicht wil geven bij je van, ja, ik kan zo niet verder. Maar ik wil wel graag zo verder. Ik wil maar doorgaan en ik wil maar door. En hij zegt op een bepaald moment, ja, maar je moet helemaal niet zo doorgaan. Nou, en dan gaan er allerlei dingen spelen, maar dat is iets... Ik ga nog even terug de Camino op, dan snap je misschien wat ik bedoel. Ik was op een bepaald moment aan het lopen en een beetje aan het mijmeren, aan het peinzen over de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of je, ja, die zul je vast wel kennen.
0: Ja.
1: En dat is een verhaal, dat is een. Dat zet je stil. Daar ben je over aan het peinzen. Het was een bewolkte dag. En op die bewolkte dag. Pijnzend over die tollenaar die dan roept, o God, wees mij zondaar en nader, brak de zon door en die zon die viel op een kruisbeeld langs de weg. Zo één lichtstraal die op dat kruisbeeld viel. En dat kruisbeeld, als je ze een beetje in je hoofd hebt, dan wordt er een afbeelding van de Heer Jezus opgezet met zijn armen wijd uitgespreid. Menselijke wijs niet in staat om ze over elkaar te doen. Niet in staat om zijn armen over elkaar te vouwen.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren er twee dingen die bij mij binnenkwamen en die ik de laatste weken ook best wel veel gehad heb. Eén, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Die uitgestrekte armen, kom maar. En die lichtstraal is dat u zal opgaan de zon der gerechtigheid. Uit Malachi. En Oh, dat zijn dan dingen die mij de Camino, die ik zo dapper begon met ik zal wel even de Camino lopen, dat je uiteindelijk toch met andere dingen bezig gaat als alleen maar met even de Camino lopen. Met alleen maar een wandeling maken.
0: Ja. Je bent zelf wakker geschud door de wandeling die je hebt gemaakt, door de hartstilstand. En ik denk dat je ook ons vandaag weer wakker schudt met je verhaal. Dankjewel, Meindert.
1: Oh, nou ja, graag gedaan.
0: Ja. Is er een doel, is er een plan om ooit nog een vijfde keer te lopen?
1: Ja. Als het goed gaat, oprecht, dan hoop ik volgend jaar wil ik graag naar Rome stappen vanaf Urk.
0: Ja.
1: Dan ga ik hier beginnen naar Rome toe. En ik heb nog altijd een keertje in mijn hoofd, als het kan, om nog een keer naar Santiago te lopen van hier vandaan. Maar dan via de westelijke route in Frankrijk en via de Camino del Norte. Dus langs de kust van de noordkust van Spanje. Dat is weer een hele andere route.
0: Wauw, Meindert. Nou, hou ons op de hoogte. Zodra je dat gaat doen, dan laten we dan even bellen. Afgesproken?
1: Wil je dat echt?
0: Jazeker.
1: Welke van de twee?
0: Nou ja, dat moet je zelf even uitkomen welke je wil kiezen. Maar tegen die tijd, als je gaat starten, dan wil ik je graag weer spreken.
1: Nou, de vrouw luistert, nee. Dat is ook pas opschrijven.
0: Ja. Dank je wel voor je tijd, Meindert, en je mooie woorden. En ik wens je een fantastisch weekend.
1: Ja, dank je wel. Overigens hetzelfde.
0: Hoi.
1: Doei.

0: De opwekking bent. De leeuw en het lam. Het is 6:01. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Holland moeten twee plekken versterkt worden die verzwakt zijn door de aanhoudende droogte. Het gaat om een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Ze staan niet op doorbreken. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug en daarom gaat Rijkswaterstaat nu ook waarschuwingsborden plaatsen bij de grens. De brug is gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. En in België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing.
0: Het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er weinig bewolking en het is droog. Ook komende nacht blijft het droog. Minimumtemperatuur loopt uiteen van plaatselijk 5 graden in het noorden en oosten tot mogelijk 14 aan zee. In het weekend zonnig en warm met zowel op zaterdag en zondag temperaturen kunnen stijgen tot 30 graden of meer. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANBB.
2: Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken duurt het 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, het geboorte en de schoonheid van het leven. Kinga Banen geboren was de rode daadplaat woensdag. Gisteren gingen we erop door met Sela en Wonderlijk. En wat vandaag hoort zo.
4: De dag van vandaag.
0: Nou, met Mar.
3: Het christelijke radiostation.

0: on fire.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het weekend gaan we in met een nieuwe Rode Draadplaat. De laatste van deze week. Wat mag het gaan worden? Het is helemaal aan jou. Het is de plek waar jij bepaalt wat zometeen op de radio is in twee rondes. De eerste is eigenlijk het moment van de creatieve input. Want we gaan even kijken naar de Rode Draadplaat van de dag ervoor. En dan kijken of we daar iets aan kunnen gaan verbinden. We waren eerst bij Kinga Baan en geboren. En dit lied gaat ook over een kindje. En Kinga Baan heeft ook bij Sela gezongen. Dus een dubbele link. Wonderlijk!

0: dit is waar we zijn gebleven.
1: De rode draadplaat.
0: En waar gaat de rode draad nu naartoe? Dat bepaal jij. Heb jij een idee? Een lied waarin ook wonderen centraal staan? Een lied waarin de melodie een beetje overeenkomt misschien met dat lied van Sela? Of misschien ben jij wel een heel ander idee? Kom maar door, dit is het moment om een creatieve link te maken met Sela en Wonderlijk. Als je een suggestie hebt, titel en artiest mag je nu appen. Lef hoor je naar Filippa Henne. It is

0: Je hoorde lef en stil maar mijn ziel op Groot Nieuws Radio. Het is tijd voor een nieuwe Rode Draadplaat. Gisteren was het deze.
1: Wonderlijk, zoals u mij kent.
0: Sela met Wonderlijk.
2: De Rode Draadplaat.
0: En daar gaan we. Drie nieuwe opties. Drie mogelijke nieuwe Rode Draadplaten voor deze vrijdag 7 augustus. Stemmen mag er zo meteen gaan gebeuren op 1, 2 of 3. Er is er al iemand die nu al 1 stuurt. Elise, we hebben nog helemaal niet optie 1 laten horen. Of je dacht dat het Wonderlijk was. Dat zou kunnen. Die is het al geweest. Nee, optie 1 vandaag is de keuze van Jantine. Die zegt, bij Wonderlijk moest ik denken aan een lied waarin de hoop op dat wonder wordt uitgesproken. Dat het ook voor ons bestemd zou zijn. Hoop vermengd met pijn van Willemijn Rijm. Die klinkt zo.

En dan, ja hoor, hij is terug van vakantie. De hofleverancier van de Rode Draadplaten, Jaap. Hij zegt, als je Cela omdraait, dan krijg je een soort van alles. Ja, oké, ik heb goed. Ik ga voor alles is mogelijk. Opwekking 541 van Opwekking Bent.

Dankjewel voor alle leuke suggesties weer vandaag voor de potentiële rode draadplaten. Het stemmen kan beginnen. Waar ga je voor? 1, 2 of 3? 1 voor Hoop vermengd met pijn van Willemijn Rijm. 2 voor Waymaker van Leland. En 3, Alles is mogelijk van de Opwekking Band. Stemmen maar. De meeste stemmen gelden.

Troubleurs, Open the Eyes of My Heart. Dit is de Rode Draadplaat. Dankzij onder andere Jacques, Anita, Yvonne, Connie, Marlijn, Lennart, Marco, Ilse en nog vele anderen. We gaan van Cela en Wonderlijk naar de Miracle Worker. Leland, dit is Waymaker. Yeah.

0: er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

0: erin of doneer.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.
4: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Een gloednieuwe editie van Worship in je weekend komt eraan. En wel benieuwd of jij het lied dat ik zo direct laat horen alleen al kan raden op basis van het intro op de elektrische gitaar. Komt-ie. Ja, welke het is, hoor je zo.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
0: De dag van vandaag.
15: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Chris Brown. Alleluia.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: En deze editie begon met Mozik Worship samen met Kees Kraaienhoort en Harold Bergsma. Alles omvattend. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. De werkweek zit er voor heel veel mensen op. Misschien is dat voor jou wel net als voor mij het begin van je vakantie. Ben je misschien al wel onderweg naar je vakantieadres. Nou, waar je ook bent of hoe je er ook bij zit, het komend uur staat volledig in het teken van de beste worshipmuziek. Zoals straks onder andere de nieuwe versies van bekende nummers van Sandra en Angela. Maar nu eerst een prachtig lied van Sela, een echte klassieker. Jezus alleen, Hij is mijn rots.

0: Hillsong Worship en King of Kings. Ik had het je beloofd, nieuwe muziek van Sander en Angela. Ze zitten op dit moment ook helemaal in de vakantiesferen. Maar ook als zij op vakantie zijn, dan betekent dat niet dat er geen muziek geschreven wordt. Want aan het zwembad van hun vakantiehuis hebben ze een liedje geschreven over die vakantie. En ik moet bekennen, dat is echt wel een heel leuk liedje geworden. Het is echt wel wat anders dan je gewend bent in plaats van worship. Maar dit is ook leuk, hoor, moet je horen.
1: Weg van alle drukte even, weg van alle reis, alle plannen laten rusten.
0: Het is goed om hier te zijn, heet dat liedje. Je kunt het ook vinden op de Instagram van Sander en Angela. Het staat ook op YouTube volgens mij vanaf vandaag. En dan binnenkort ook op Spotify. Maar naast dit leuke liedje hebben ze afgelopen maand nog meer nieuwe muziek uitgebracht. Althans, het zijn nieuwe versies van vertrouwde muziek. Ze hebben namelijk een EP uitgebracht met allerlei nieuwe live versies vanuit het jeugdhonk in hun thuisgemeente. Nou, waaronder een compleet nieuwe versie van het lied En daarvoorbij. Moet je horen.

leuk, hè? Een beetje folky wordt het ineens. Ik moet mij een beetje denken aan die Campfire Editions van de Rent Collective tracks. Nieuwe versie dus van Sander en Angela's en daar voorbij. Maar er is nog meer. Er is nog meer. Ook een nieuwe uitvoering van Heerlijke Dag hebben ze bijvoorbeeld gemaakt. En die wil ik zo meteen helemaal aan je laten horen. Na deze. Een iets minder bekende van Sander en Angela. Een lied dat ze vorig jaar samen met Ramon Plakken hebben uitgebracht. Een lied dat gaat over het verlangen naar het zijn in de waarheid. Dit is Sander en Angela met De Volle Waarheid.

0: van de nieuwe live EP opgenomen in het Jeugdhonk in hun thuisgemeente. Sander en Angela, je hoorde Heerlijke Dag en daarvoor De Volle Waarheid.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er is ophef over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De Tweede Kamer wil opheldering over de kwestie. Bij Leiden en Gouda zijn een kade en dijk in zo'n slechte staat dat ze aangepakt moeten worden. Door de droogte zitten er scheurtjes in, maar ze staan niet op doorbreken. En een leeuw uit Denemarken die net in een dierentuin in Kerkrade was, is overleden. Waaraan is nog niet duidelijk. De leeuw was speciaal gematcht met de leeuwinnen. En die zoektocht duurde lang en die moet nu helemaal opnieuw.
0: Dan het grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er weinig bewolking en is het droog. Ook komende nacht is het droog. Minimumtemperatuur loopt tot een van plaatselijk 5 graden in het noorden en oosten tot 14 aan zee. In het weekend zonnig en warm, met zowel op zaterdag als zondag temperaturen die kunnen stijgen tot 30 graden of misschien zelfs iets daarboven.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doet er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
4: Laurens van de Kraat.
0: Ah, lekker, heerlijk weekend voor de boeg met prachtige temperaturen. En we luiden het in met de mooiste aanbiddingsmuziek. Zo direct de nieuwe van Zera Worship en Christian van Woert. Naar Michael W. Smith, Healing Rain.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke raad.

Gelukkig geen weersvoorspelling voor komend weekend. Alhoewel natuurlijk wat regen de natuur goed zou doen. Michael W. Smith, Healing Rain. Komend weekend heel erg warme temperaturen rond de 30 graden. Ja, misschien ook wel de temperatuur die het Zero Worship Festival over een week of twee gaat krijgen. En misschien dat deze daar ook wel voorbij komt. Een lied geschreven samen met Christian Verwoerd. Een liefdeslied richting God. Dit is Zero Worship met Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Chris Tomlin, Good Good Father.
1: De Luisterwijzer.
0: We draaien hem ook hier in de middagshow vandaag in Worship Weekend. Elevation Worship en Alleluia. Je hoort hem zo ook op 7FM. Op Groot Nieuws Radio non-stop kun je zo genieten van Chris Tomlin. En hier begint zometeen het programma Wens met Tom Herlaar en het Urker Gemeentekoor Immanuel. Zometeen nog veel meer mooie kerk- en koorliederen tussen 7 en 8 met het programma Wens. Zo, dit was hem voor mij. Vakantie, 2 weekjes. Maandag hoor je Lucas hier en ook af en toe zal Daan Lothoff nog even invallen. Dus dat gaat helemaal goed komen met die twee heren. En Luc die bewaakt het voort ook nog steeds. Jij bent ook nog bij.
2: Zeker, zeker.
0: Je houdt het allemaal goed in de gaten of het allemaal goed komt.
2: Ja, ik ben er gewoon nog gezellig. Nice.
0: Dan heb ik nog één lied voor je van het Ademproject. Het is het nummer Volg ik ook. En ik zag vandaag trouwens dat ze ook een nieuwe muziek gaan uitbrengen. En er is al iets van uitgekomen, moet je horen. Dat klinkt weer fijn. Dat klinkt wel weer als een liedje die we veel op de radio gaan draaien. Dus ik ben heel benieuwd wanneer die gaat uitkomen. Maar tot dusver moeten we nog even doen met wat we van ze hebben. En dat is deze. Volg ik ook. En ik zeg fijne avond. En graag tot over 2 weken.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurt er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
16: Zometeen
12: wens.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Ja, ook dit Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Elke avond vanaf 7 uur.
4: De mooiste kerk- en koormuziek.
3: Het christelijke radiostation. Geloof.

Het openingslied was dat, het Urker gemengd koor Emmanuel. Voorheen heette zij nog Jong Koor Emmanuel. Ja, en als de koorleden dan ouder worden en er dienen zich bijna geen nieuwe leden aan, dan moet je je naam veranderen, zo gaat dat. Het koor staat onder leiding van Harm Hoeve en je hoorde het lied Heerlijk is uw naam. En de tekst voor het lied is geschreven door Peter van Essen. Goedenavond, welkom weer bij Wens. Het verzoekplatenprogramma van Groot Nieuws Radio, iedere avond tussen 7 en 8, althans door de weeks. Een programma van en voor onze luisteraars. Want jullie mogen de muziek aanvragen, voor jezelf of voor anderen. Een muzikale bemoediging of een muzikale felicitatie. En dat laatste, daar beginnen we mee. Een aanvraag van Greta Krijger voor Annemarie uit Hoofddorp. En ze schrijft: ik wil graag een lied aanvragen voor mijn lieve zus Annemarie. Ze wordt morgen 8 augustus 70 jaar. En dat viert zij met haar gezin in Spanje. Annemarie, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. God zegen voor je nieuwe levensjaar. Maak er een gezellige dag van en geniet met jullie gezin. De koffie met taart houd ik uiteraard te goed. Liefs van Greta. We gaan luisteren naar het lied, hè. U kent mij, Heer, naar Psalm 139. Het wordt uitgevoerd door het koor Deo Juvante uit Huizen onder leiding van Bert Mol.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Dat was de Psalm Project met U bent bij mij. En de schrijvers lieten zich inspireren door de tekst in Psalm 1.
1: De dagtekst.
0: Vrijdag 7 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag. De dagtekst, en die vind je terug in het Bijbelboek Lucas. Lucas 12, vers 15. Trouwens, sinds een tijdje hebben wij thema's bij de Bijbelteksten. En de laatste tijd hebben we de teksten betrekking op rijkdom en geld. Daarom vandaag deze tekst uit Lucas. Daar staat, hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Dus Lucas 12, vers 15. Hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.

Dat was het christelijk regiokoor Adonai. Het komt formeel uit Waddinxveen, maar het is een regiokoor. Dat betekent dat de leden uit de wijde omgeving komen. Het koor staat sinds enkele jaren onder leiding van Peter Burger. En je hoorde ze met In de Poorten van Jeruzalem. We gaan naar het volgende verzoekje en dat is van Marianne van den Bos. Zij vraagt een lied aan voor Cor en Jannie in Rijnsaterwoude. Ik moest even zoeken waar het ligt, maar het ligt inderdaad in de buurt van Alphen aan de Rijn. Marianne schrijft: lieve Jannie en Cor, gewoon een lied voor jullie, omdat een beetje steun nu wel op zijn plek is. Weet dat ik jullie steun in alles. Marianne vraagt om het lied Een toekomst vol van hoop. Het meest aangevraagde lied, kan ik zeggen. Niet alleen het meest aangevraagde lied, maar ook inhoudelijk een prachtig lied. We gaan het beluisteren in een uitvoering van het Urker Mannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol.

0: met Blijde Klanken, Koor van de Week.
1: Deze week het Christelijk Krimpens Mannenkoor.
2: Inderdaad, deze week is het de beurt aan het Christelijk Krimpens Mannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen. Je hoort ze vanavond in die hoedanigheid voor de laatste keer, want vanaf aanstaande maandag is het de beurt aan een ander koor. We gaan ze beluisteren, want hier zijn ze met Ik heb gehoord van een stad.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Instrumentale muziek. Ik kan het wel waarderen. Prachtig, je hoorde Lennart en Maria Knops met Psalm 139. Dat brengt mij bij het volgende verzoekje, en dat is aangevraagd door Ali Musse Sikkema. Het is bestemd voor Egbert en Anja ten Klooster uit Heerde. En Ali schrijft: ja, hoe kan het gaan in het leven, Anja en Egbert? Beiden een blinde darmontsteking, 2 maanden na elkaar. En nu bij de herstellen. Wij wensen jullie beterschap toe en een voorspoedig herstel. De hartelijke groeten van Klaas, Ali, Marlies, Jendy en Rolf. En speciaal voor jullie het lied Avondzang. En dat hoor je in een uitvoering van de hervormd gemengde zangvereniging Fox Jubilans onder leiding van André van Vliet.

Dat was Alle Roem is uitgesloten. Heel oud lied, geschreven al in 1795 door een Jan Scharp. Het is gebaseerd op Romeinen 3 vers 27 en 28 en daar staat: waar blijft dan de roem? Hij is uitgesloten. Je hoort het in een uitvoering van het reformatorisch gemengd koor Cantilena uit Staphorst. En zo kom ik bij de aanvraag van Irene Kraaienhoff-Benders. En zij vraagt een lied aan voor Anneke Boersema uit Ermelo. En ze schrijft: lieve vriendin, ik wil jou met dit lied bedanken voor alle goede zorg en steun. En God laat ons nooit alleen. Hij is altijd naast ons. Heel veel liefs en dank van Irene. Speciaal voor jou, Anneke, het groot projectkoor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg met Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Koor en samenzang en het grote project Koor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg. Het zit er weer op, deze aflevering van Wens. We gaan op naar aanstaande maandagavond. Mocht je nou nog een plaat of een lied willen aanvragen volgende week, schroom niet, ga naar de website grootnieuwsradio.nl/wens en daar kun je je plaat aanvragen. Ik meld mij aanstaande zondagmorgen weer hier bij Groot Nieuws Radio vanaf 9 uur op het Kerkplein. Ik zou zeggen, schuif eens een keer gezellig aan. Ik wens je een heel mooie avond, ik wens je een heel mooi weekend. En graag tot zondagmorgen of anders tot maandagavond.

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen er altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is, de Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen en eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echteld bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Thijs en Jorieke.
3: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de onrust.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
3: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Zometeen
7: Levenswoorden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
7: Grootnieuws. Levenswoorden.
2: Met Daan Oldhoff.
12: Een hele goede avond. Aan alles komt een einde. Misschien wel aan jouw vakantie. Maar ook aan de serie van Rob Favier over de eerste Korinthenbrief. Zometeen gaan we luisteren naar de laatste 2 afleveringen uit deze serie over de liefde onder andere. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Lucas 12 vers 15. Daar staat: hij zei tegen hen: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. So

0: Muziek Worship, Jannica van Barneveld. Je hoorde U Bent Sterker. Het is alsof Rob Favier het belangrijkste voor het laatst bewaard heeft. De afgelopen weken hebben we geluisterd naar een aantal afleveringen uit zijn serie over de eerste Korinthenbrief. En aflevering 19 die gaat over de liefde. Toch wel een van de belangrijkste dingen uit de Bijbel.
1: In deze overdenking wil ik het graag met je hebben over misschien wel het beroemdste hoofdstuk uit de brieven van Paulus. En ik zie wel verbanden met die bijzondere dagen. Het gaat dus over de liefde. 1 Korinthe 13 is het meest favoriete Bijbelgedeelte bij trouwdiensten. En niet voor niets. Paulus schrijft daar dan ook een geweldig mooi lied. Hij doet dat een beetje als conclusie van alles wat hij geschreven heeft over de verdeeldheid in Korinthe. En dan noemt hij de liefde als iets dat boven alle verschillen uitstijgt. Tja, wat kun je nog voor nieuws zeggen over de liefde? Op Valentijnsdag weet de commercie er flinke munt uit te slaan. Probeer maar eens een roos te kopen voor iemand. Nou, dan moet je wel even sparen. En je wordt gek gemaakt met alle reclames over wat je moet doen op Valentijnsdag. Wist je dat dit oorspronkelijk komt van een legende die vertelt dat Valentijn een priester in Rome was die in het geheim christelijke huwelijken voltrok, ondanks een verbod van de keizer? Hij werd daarvoor op 14 februari geëxecuteerd en werd de beschermheilige van de geliefden. De datum valt ook samen met het Romeinse Lupercalia. Dat was een feest waarbij de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een kom werden gedaan en door mannen werden getrokken om tijdens het feest een koppel te vormen. Maar de echte romantiek begon pas in de 14e eeuw. En we weten natuurlijk dat het huidige Valentijnsgedoe is komen overwaaien uit Amerika, net als Black Friday. Maar soms lijkt het wel of wij met alle toeters en bellen de diepste betekenis van liefde proberen te overvleugelen. Want waar Paulus het over heeft, heeft niets te maken met romantiek en vlinders, maar met dienen en met opofferen. Er zijn verschillende woorden in de Bijbel voor liefde en het woord dat hier gebruikt wordt is het woord agape. Dat wijst ook naar de liefde van Jezus. Die was natuurlijk heel zichtbaar in alles wat hij deed voor de mensen om zich heen. Maar hij was vooral heel opofferend. Zo opofferend dat hij zijn leven op het spel zette en het ook verloor. Maar de liefde van God is nog groter en daar kan de dood niet tegenop. Bij opofferende liefde moet ik bijvoorbeeld denken aan een vader die een brandend huis binnengaat om zijn kind te redden. Deze vorm van liefde is wat Jezus van ons vraagt. Gelukkig worden we meestal niet met zo'n situatie geconfronteerd, maar in het dagelijks leven zijn er genoeg momenten waarin je zomaar een beetje van die liefde kunt laten zien. Juist in onze maatschappij, die nogal ikke-ikke is, hebben christenen daar een enorme uitdaging, maar wel een hele mooie. Want die liefde is levensveranderend voor jezelf, maar ook voor die ander aan wie je die liefde geeft.

0: Verstommelin, Jorde, is he worthy bij Grootnieuws Radio. Net hoorde je aflevering 19 uit de serie van de eerste Korinthebrief van Rob Favier, de man die ook iedere vrijdagochtend hoort in De Nieuwe Morgen. De laatste aflevering van deze serie die gaat over beklagenswaardige mensen.
1: We zijn een poos bezig geweest met de eerste brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe. Daar wil ik nu mee eindigen. Er zijn nog heel veel gedeelten waar we het niet over gehad hebben, maar het is weer tijd voor iets anders. Vandaag wil ik nog even kijken naar 1 Korinthe 15 vers 19. Dat is nogal een tekst. Paulus schrijft daar: als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Of in de NBG-vertaling: indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat schrijft hij na een heel betoog over de betekenis van de opstanding van Jezus uit de dood. Hij wil de Korintiërs duidelijk maken dat als Jezus niet was opgestaan, al hun prediking en gefilosofeer volkomen zinloos zouden zijn. Dit schrijft hij dus, zoals we al meerdere keren gezien hebben, aan mensen die zich graag lieten gelden. Er waren allemaal clubjes in de gemeente en de een wist het nog beter dan de ander. Maar Paulus zegt: jongens, houd toch op, het gaat over veel diepere dingen. Ik verkondig jullie de opstanding uit de dood, en daarmee krijgt alles een heel ander fundament dan menselijke wijsheid en spitsvondigheid. Als je dat laat vallen, is er geen verschil meer tussen de plaatselijke Jeu de Boel-vereniging en de kerk. Want het uitzicht op het leven na de dood en het leven voor de dood hebben van alles met elkaar te maken. Als er geen nieuw uitzicht is, moet je concluderen dat haat en liefdeloosheid toch het laatste woord hebben. Maar als dat uitzicht er wel is, mag je weten dat je werk niet voor niets is. Want dat uitzicht beïnvloedt je inzicht in hoe God wil dat wij leven. En vanuit dat uitzicht zijn er talloze mensen geweest die in de meest doodgelopen situaties nieuw leven hebben voortgebracht in de naam van Jezus. Want als je mag hopen op een andere wereld, een wereld waar mensen elkaar gelukkig maken in plaats van de grond intrappen, dan kan dat je inspiratie geven om aan de slag te gaan. Je weet misschien wel dat ik een enthousiaste racefietser ben en dolgraag in de zomer allerlei vreselijke bergen beklim. Maar dat doe ik omdat ik weet dat als ik straks de top bereik, er een geweldig uitzicht is. En dan voelt het goed, hoe erg je je ook hebt moeten inspannen. En wat een beklagenswaardig mens zou ik zijn als ik me niet goed had voorbereid en moet concluderen dat er boven helemaal geen top wacht. Daarom ga ik elke keer toch maar weer aan de slag om te zoeken naar het uitzicht van Gods Koninkrijk. En ik doe dat op mijn manier, met mijn preken en mijn liedjes. En jij mag het doen op de manier die bij jou past. En ga nu niet zeggen dat er eigenlijk geen manier voor jou is, want iedereen kan dat. Iedereen kan hoop brengen in de kleinste dingetjes. Maar dan moet je je elke keer wel goed afvragen vanuit welk uitzicht jouw inzicht is.

Reijer, Kees Kruijnoord en Amanda Lok. Jorden, toon ons uw glorie bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor CC Winans. Die vrouw komt binnenkort naar Nederland. 26 augustus staat ze samen met Jeremy Gill in Ahoy, Rotterdam. Misschien ben je er wel bij. Nou, dan komt het inmiddels toch al wel aardig dichtbij, dat concert. Je hoorde Come Jesus Come. Het weekend gaat beginnen. Zometeen hoor je muziek van Elevation Worship. Ook de Opwekkingband komt eraan. Naar Keith en Christian Getty.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 21, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Jezus bij de geldkist. Toen Jezus opkeek, zag hij hoe de rijke mensen geld in de geldkist van de tempel gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Hij zag dat ze er 2 koperen muntjes in gooiden. Hij zei, luister goed. Ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meest in de geldkist heeft gedaan van allemaal. Want al die andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid. Maar zij heeft er iets van haar armoede in gegooid. Ze heeft alles gegeven wat ze nodig had om van te leven. Jezus vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Jezus hoorde de mensen zeggen dat de tempel zo mooi was en dat hij met mooie stenen en geschenken versierd was. Maar hij zei, er zal een tijd komen dat alles wat jullie daar zien zal worden afgebroken. Er zal geen steen van op de andere blijven staan. Toen vroegen ze hem, meester, wanneer zal dat gebeuren? En waaraan zullen we kunnen zien dat het zover is? Jezus zei, let op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben het en het is zover. Geloof hen niet. Ook zullen jullie horen over oorlogen en onrust. Word daar niet ongerust over. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is een brand uitgebroken in een berg afval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.
3: Groot

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, want daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

myself one.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.